0: Party Bar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
1: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Van 26 tot en met 30 oktober is op Curaçao de internationale conferentie This is My Story. Deskundigen, overheden, organisaties en overlevenden bespreken daar hoe geweld tegen vrouwen en kinderen kan worden voorkomen. Er zijn lezingen en workshops over kindermishandeling, seksueel misbruik en mensenhandel. De ervaringen van overlevenden worden gebruikt voor beleid en herstel. De Centrale Bank heeft in 2025 een recordwinst geboekt van bijna 67 miljoen gulden. Dat is ruim 20 miljoen meer dan een jaar eerder. Vooral hogere opbrengsten uit beleggingen zorgde voor de winst. De invoering van de Caribische gulden verliep zonder problemen. De bank werkt verder aan digitaal betalen en financieel toezicht. Internationaal nieuws. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadjezdin is Rusland ontvlucht. In een video voor de Eiffeltoren zegt hij blij te zijn dat hij in leven is en vrij is, zei het niet in Rusland. Het is onduidelijk hoe hij het land verliet. Nadjezdin mocht in Rusland niet meedoen aan verkiezingen. Bij de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta zijn 88 mensen omgekomen, de meeste verdronken. Afgelopen donderdag en vrijdag kwamen daar in korte tijd ongeveer 50.000 migranten aan, vermoedelijk vooral Marokkanen. Vrijwel iedereen die binnenkwam is inmiddels weer vertrokken. Bij een nieuwe aanval op een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries zijn in de regio Vladimir, ten oosten van Moskou, twee mensen gewond geraakt. Er brak brand uit en alle medewerkers werden geëvacueerd. Wildberries zegt dat het bedrijf al ongeveer 20 aanvallen op magazijnen heeft gemeld. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Van 26 tot en met 30 oktober is op Curaçao de internationale conferentie This is My Story. Deskundigen, overheden, organisaties en overlevenden bespreken daar hoe geweld tegen vrouwen en kinderen kan worden voorkomen. Er zijn lezingen en workshops over kindermishandeling, seksueel misbruik en mensenhandel. De ervaringen van overlevenden worden gebruikt voor beleid en herstel. De Centrale Bank heeft in 2025 een recordwinst geboekt van bijna 67 miljoen gulden. Dat is ruim 20 miljoen meer dan een jaar eerder. Vooral hogere opbrengst uit beleggingen zorgde voor de winst. De invoering van de Caribische gulden verliep zonder problemen. De bank werkt verder aan digitaal betalen en financieel toezicht. Internationaal nieuws. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin is Rusland ontvlucht. In een video voor de Eiffeltoren zegt hij blij te zijn dat hij in leven is en vrij is, zei het niet in Rusland. Het is onduidelijk hoe hij het land verliet. Nadezhdin mocht in Rusland niet meedoen aan verkiezingen. Bij de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta zijn 88 mensen omgekomen, de meeste verdronken. Afgelopen donderdag en vrijdag kwamen daar in korte tijd ongeveer 50.000 migranten aan, vermoedelijk vooral Marokkanen. Vrijwel iedereen die binnenkwam is inmiddels weer vertrokken. Bij een nieuwe aanval op een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries zijn in de regio Vladimir, ten oosten van Moskou, twee mensen gewond geraakt. Er brak brand uit en alle medewerkers werden geëvacueerd. Wildberries zegt dat het bedrijf al ongeveer 20 aanvallen op magazijnen heeft gemeld. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Van 26 tot en met 30 oktober is op Curaçao de internationale conferentie This is My Story. Deskundigen, overheden, organisaties en overlevenden bespreken daar hoe geweld tegen vrouwen en kinderen kan worden voorkomen. Er zijn lezingen en workshops over kindermishandeling, seksueel misbruik en mensenhandel. De ervaringen van overlevenden worden gebruikt voor beleid en herstel. De Centrale Bank heeft in 2025 een recordwinst geboekt van bijna 67 miljoen gulden. Dat is ruim 20 miljoen meer dan een jaar eerder. Vooral hogere opbrengsten uit beleggingen zorgden voor de winst. De invoering van de Caribische gulden verliep zonder problemen. De bank werkt verder aan digitaal betalen en financieel toezicht. Internationaal nieuws. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin is Rusland ontvlucht. In een video voor de Eiffeltoren zegt hij blij te zijn dat hij in leven is en vrij is, zei het niet in Rusland. Het is onduidelijk hoe hij het land verliet. Nadezhdin mocht in Rusland niet meedoen aan verkiezingen. Bij de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta zijn 88 mensen omgekomen, de meeste verdronken. Afgelopen donderdag en vrijdag kwamen daar in korte tijd ongeveer 50.000 migranten aan, vermoedelijk vooral Marokkanen. Vrijwel iedereen die binnenkwam is inmiddels weer vertrokken. Bij een nieuwe aanval op een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries zijn in de regio Vladimir, ten oosten van Moskou, twee mensen gewond geraakt. Er brak brand uit en alle medewerkers werden geëvacueerd. Wildberries zegt dat het bedrijf al ongeveer 20 aanvallen op magazijnen heeft gemeld. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Van 26 tot en met 30 oktober is op Curaçao de internationale conferentie This is My Story. Deskundigen, overheden, organisaties en overlevenden bespreken daar hoe geweld tegen vrouwen en kinderen kan worden voorkomen. Er zijn lezingen en workshops over kindermishandeling, seksueel misbruik en mensenhandel. De ervaringen van overlevenden worden gebruikt voor beleid en herstel. De Centrale Bank heeft in 2025 een recordwinst geboekt van bijna 67 miljoen gulden. Dat is ruim 20 miljoen meer dan een jaar eerder. Vooral hogere opbrengst uit beleggingen zorgde voor de winst. De invoering van de Caribische gulden verliep zonder problemen. De bank werkt verder aan digitaal betalen en financieel toezicht. Internationaal nieuws. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin is Rusland ontvlucht. In een video voor de Eiffeltoren zegt hij blij te zijn dat hij in leven is en vrij is, zei het niet in Rusland. Het is onduidelijk hoe hij het land verliet. Nadezhdin mocht in Rusland niet meedoen aan verkiezingen. Bij de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta zijn 88 mensen omgekomen, de meeste verdronken. Afgelopen donderdag en vrijdag kwamen daar in korte tijd ongeveer 50.000 migranten aan, vermoedelijk vooral Marokkanen. Vrijwel iedereen die binnenkwam is inmiddels weer vertrokken. Bij een nieuwe aanval op een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries zijn in de regio Vladimir, ten oosten van Moskou, 2 mensen gewond geraakt. Er brak brand uit en alle medewerkers werden geëvacueerd. Wildberries zegt dat het bedrijf al ongeveer 20 aanvallen op magazijnen heeft gemeld. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Van 26 tot en met 30 oktober is op Curaçao de internationale conferentie This is My Story. Deskundigen, overheden, organisaties en overlevenden bespreken daar hoe geweld tegen vrouwen en kinderen kan worden voorkomen. Er zijn lezingen en workshops over kindermishandeling, seksueel misbruik en mensenhandel. De ervaringen van overlevenden worden gebruikt voor beleid en herstel. De Centrale Bank heeft in 2025 een recordwinst geboekt van bijna 67 miljoen gulden. Dat is ruim 20 miljoen meer dan een jaar eerder. Vooral hogere opbrengsten uit beleggingen zorgden voor de winst. De invoering van de Caribische gulden verliep zonder problemen. De bank werkt verder aan digitaal betalen en financieel toezicht. Internationaal nieuws. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin is Rusland ontvlucht. In een video voor de Eiffeltoren zegt hij blij te zijn dat hij in leven is en vrij is, zei het niet in Rusland. Het is onduidelijk hoe hij het land verliet. Nadezhdin mocht in Rusland niet meedoen aan verkiezingen. Bij de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta zijn 88 mensen omgekomen, de meeste verdronken. Afgelopen donderdag en vrijdag kwamen daar in korte tijd ongeveer 50.000 migranten aan, vermoedelijk vooral Marokkanen. Vrijwel iedereen die binnenkwam is inmiddels weer vertrokken. Bij een nieuwe aanval op een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries zijn in de regio Vladimir, ten oosten van Moskou, twee mensen gewond geraakt. Er brak brand uit en alle medewerkers werden geëvacueerd. Wildberries zegt dat het bedrijf al ongeveer 20 aanvallen op magazijnen heeft gemeld. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: ZFM.
1: Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie. Op 103.1 FM.
2: Paradise FM.
3: It's a top, Mr. Selector.

0: Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Van 26 tot en met 30 oktober is op Curaçao de internationale conferentie This is My Story. Deskundigen, overheden, organisaties en overlevenden bespreken daar hoe geweld tegen vrouwen en kinderen kan worden voorkomen. Er zijn lezingen en workshops over kindermishandeling, seksueel misbruik en mensenhandel. De ervaringen van overlevenden worden gebruikt voor beleid en herstel. De Centrale Bank heeft in 2025 een recordwinst geboekt van bijna 67 miljoen gulden. Dat is ruim 20 miljoen meer dan een jaar eerder. Vooral hogere opbrengsten uit beleggingen zorgden voor de winst. De invoering van de Caribische gulden verliep zonder problemen. De bank werkt verder aan digitaal betalen en financieel toezicht. Internationaal nieuws. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin is Rusland ontvlucht. In een video voor de Eiffeltoren zegt hij blij te zijn dat hij in leven is en vrij is, zei het niet in Rusland. Het is onduidelijk hoe hij het land verliet. Nadezhdin mocht in Rusland niet meedoen aan verkiezingen. Bij de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta zijn 88 mensen omgekomen, de meeste verdronken. Afgelopen donderdag en vrijdag kwamen daar in korte tijd ongeveer 50.000 migranten aan, vermoedelijk vooral Marokkanen. Vrijwel iedereen die binnenkwam is inmiddels weer vertrokken. Bij een nieuwe aanval op een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries zijn in de regio Vladimir, ten oosten van Moskou, 2 mensen gewond geraakt. Er brak brand uit en alle medewerkers werden geëvacueerd. Wildberries zegt dat het bedrijf al ongeveer 20 aanvallen op magazijnen heeft gemeld. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. De politie is gisteren gestart met operatie Satis Est. Latijn voor het is genoeg. Dag en nacht zijn extra agenten op straat voor meer toezicht en controles. De politie richt zich vooral op diefstal van auto's en onderdelen, woning- en bedrijfsinbraken, illegale wapens en drugs. Bewoners krijgen het advies preventietips op te volgen. Van 26 tot en met 30 oktober is op Curaçao de internationale conferentie This is My Story. Deskundigen, overheden, organisaties en overlevenden bespreken daar hoe geweld tegen vrouwen en kinderen kan worden voorkomen. Er zijn lezingen en workshops over kindermishandeling, seksueel misbruik en mensenhandel. De ervaringen van overlevenden worden gebruikt voor beleid en herstel. Dan nog internationaal nieuws. De natuurbrand ten westen van Athene is grotendeels onder controle. Maar het blussen gaat voor de vijfde dag door. Honderden brandweerlieden en 30 luchtvaartuigen zijn dinsdag ingezet. De brand heeft ruim 13.000 hectare getroffen. Twee helikopterinzittenden kwamen zondag om bij een botsing. Drie leeuwinnen in de dierentuin Tama Zoo in Tokio zijn vermoedelijk overleden door een hitteberoerte. Sinds half juli werden 10 van de 16 leeuwen ziek door de hitte en hoge luchtvochtigheid. Andere leeuwen worden behandeld. De dierentuin zet extra ventilatie en mobiele airconditioners in. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 6.125. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maakte dat maandag bekend. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld. 16,5% van het puin is geruimd. Er is kritiek op de hulpverlening. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

0: Nukuman Recycle.com. Cu Nukuman Recycle. Untul nostru traha pa un corsou mas limpi.
1: Maduro & Coriel's Bank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Van harte goede vroege morgen. Simply Red is hier, The Right Thing.

Paradise. Goedemorgen vanuit Buenos Dias. Het is Ultra Fox op deze dinsdagochtend, de 13e. Nee, de 13e. Nee, dit was. Hallo, goedemorgen zeg. Ik bedoel 13 over 6. Dit is de 4e van augustus. Begin augustus. Maar voor je het weet is het Sinterklaas en Kerstmis. En. Is het 2027. Dat vliegt de tijd. En ik ben half wakker, moet ik je bekennen. Ik lag nog heerlijk te slapen. Heerlijk in dromenland. Toen mijn wekker ging om 4:15. Toen heb ik mij nog even om mijn vrouw heen geslagen. En vervolgens kreeg ik een knietje in mijn buik. Toen dacht ik, nou, het is wel tijd om uit bed te gaan. Hè? Dus, nou, hè, we zitten er. Goedemorgen, nieuwe ochtendshow op Paradise 103.1 FM. Zometeen eens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd. Terwijl wij in onze tijd...

Paradise, Corazon. Op deze dinsdagochtend. Laten we eens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd. Terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn vanochtend Europese tijd bij elkaar gekomen in Brussel voor een spoedoverleg over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Sinds eind vorige week zijn daar bijna 49.000 migranten aangekomen vanuit Marokko. Elke grotendeels allemaal weer teruggekeerd, omdat ze erachter kwamen dat dat helemaal niet zo leuk was in de Ceuta. Volgens diplomaten is de toon binnen de Europese Unie anders dan bij iedere migratiecrisis. Er is brede steun voor Spanje en meerdere lidstaten pleiten voor extra hulp aan de grens en intensievere samenwerking met Marokko. De Europese Commissie onderzoekt welke noodsteun beschikbaar kan worden gesteld. Grote oliebedrijven boeken hogere winsten door de gestegen olieprijs sinds de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. De prijs van Brentolie steeg boven de $100 per vat, waardoor olieconcerns meer verdienen aan hun productie. President Trump heeft bij de bedrijven opgeroepen de hogere prijzen niet onnodig door te berekenen aan consumenten. En zegt dat hij niet blij is met de hoge brandstofprijzen. En nog meer nieuws uit de VS. Daar zijn 2 mensen overleden na een besmetting met de darmparasiet Cyclospora. Sinds mei zijn bijna 7000 besmettingen vastgesteld in 34 staten. En moesten meer dan 140 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC onderzoekt de bron van de uitbraak. Mogelijk is besmet voedsel de oorzaak. Maar die is nog niet vastgesteld. Veel mensen hebben daar diarree. En een Britse man is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf omdat hij jarenlang de dood van zijn moeder verzweeg en haar lichaam in een vriezer bewaarde. In die periode streek hij ruim £100.000 aan pensioen en uitkeringen op die op naam van zijn moeder werden uitgekeerd. En dat mag natuurlijk niet. De rechter noemde het een langdurig en berekende fraude, maar benadrukte dat de man niet wordt veroordeeld voor het bewaren van het lichaam zelf, omdat dat in deze zaak geen afzonderlijk strafbaar feit was. Nee, dat mag dan weer wel, maar de pensioen van je moeder opnemen, dat is niet helemaal de bedoeling, hè? Van die pensioenregeling. Zo is dat niet bedacht door

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: Terug van bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
5: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
6: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Van harte goedemorgen. Het is Paradise FM op deze dinsdagochtend. 6:01. En aangeschoven hier is Nelly Rosa met je laatste nieuwsupdate.
2: De politie is gestart met de operatie Satis Est, het is genoeg, om de veiligheid op het eiland te vergroten. Ondanks de algemene daling van de criminaliteit in de eerste jaarhelft is er sprake van een stijging in wonings- en bedrijfsinbraken en diefstal van auto's en auto-onderdelen. Extra politieeenheden voeren dag en nacht preventief toezicht en gerichte controles uit op verkeer, illegaal wapen- en drugsbezit. En ontvanger Alfonso Trona en zijn advocaat hebben bij de Raadskamer geëist dat het Openbaar Ministerie snel duidelijkheid geeft over het lopende strafrechtelijk onderzoek. Volgens Trona kent hij de exacte verdenkingen niet en is er sprake van een heksenjacht door ex-minister van Financiën Sylvania die zijn integriteit zou hebben besmeurd via gelekte SOAB-informatie. Trona roept minister Cooper op het lek te onderzoeken en bekritiseerde het OM om een eerder gerectificeerd persbericht. De verdediging vraagt de rechtercommissaris om een strakke deadline voor afronding of seponering. De rechters beslissen binnen 2 weken. En internationaal nieuws. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino de Amerikaanse president Donald Trump om hulp heeft gevraagd naar de massale kritiek op zijn ingetrokken WK-investeringsplan. Volgens een bericht van de Voetbalbond op X zijn beweringen van de krant New York Post dat Infantino tevergeefs naar Trump heeft gebeld puur verzonnen. Infantino ligt zwaar onder vuur. Voetbalbonden zoals de UEFA en de KNVB spraken de afgelopen dagen van een vertrouwensbreuk met de FIFA-chef.
1: Ja, ja, er is een hoop gebeurd daar, kun je wel stellen. Ik denk dat Infantino toch echt wel zich even van zijn juiste kant moet gaan laten zien. Wil hij niet worden weggejaagd met hooivorken en zo. Maar we gaan het zien. Hè?
3: De ochtendkrant van Nelly.
1: Eens even kijken, wat staat er in de ochtendkranten geschreven deze ochtend?
2: Natuurlijk veel nieuws over Trona, die gisteren dus voor de Raadskamer moest verschijnen.
1: Ja.
2: En na afloop gaven hij en zijn advocaat een verklaring aan de pers. En daar ging hij toch wel wat dieper in op wat voor hem toch wel onduidelijkheid is. Hij wil gewoon dat er een einde komt aan die onzekere periode. Want hij is nu al, 8 maanden zit hij thuis.
1: Ja.
2: En hij heeft nog steeds geen enig idee waarvan hij wordt verdacht. Nou, we weten dat.
1: Krijgt hij nog wel doorbetaald eigenlijk?
2: Hij is geschorst, dus hij mag niet van het werk, of althans, hij mag dus niet op het werk verschijnen, maar hij moet wel doorbetaald worden.
1: Ja.
2: Een medewerking geven aan het onderzoek, dat doet hij wel. Hij is juist niet voor bereikbaar voor het OM. Maar hij is natuurlijk niet blij dat zijn goede naam is besmeurd. En ook zijn gezin heeft natuurlijk ook gaat ook door een moeilijke periode door al die beschuldigingen naar hem toe. Maar ook zijn vrouw was een tijdje, kwam ook in het nieuws. Weet je nog dat er werd gezegd dat zij een snack had en dat allemaal afspraken, betalingsregelingen in haar voordeel waren gemaakt. En dat ze dus nog belastingsschulden had.
1: Daar ging die ruzie toch ook over? Sylvania?
2: Nou, dat was een van de dingen die wel was uitgelegd. Maar het ging over verschillende dingen hoor. Met Sylvania en Trona. Dus over alles wat waarvoor hij voor lelijk kon worden uitgemaakt. Want het ging ook over zijn mannelijkheid. Het ging over van alles en nog wat. Het was echt een hele ordinaire ruzie.
1: Ja.
2: Maar dat in het SOAB-rapport, of althans in het rapport dat is gedaan naar bepaalde misstanden ook binnen de ontvanger, kwam dus ook dit naar voren. Dus dat er een gekke situatie was waarbij zijn vrouw dan bij betrokken was.
1: Ja.
2: En ook natuurlijk, dat werd ook toen gesteld dat hij betalingsregelingen had, had goedgekeurd met dat je dan over 200 jaar pas alles moest afbetalen. Schulden. Je ziet dat nog, dat soort dingen.
1: Ja.
2: Hij ontkent dat. Maar dus zij willen dus snel duidelijkheid krijgen van het OM. En hij is nog steeds boos op Sylvania. Dat kan je wel weten, dat kan je wel merken. Die twee zullen niet snel weer vrienden worden.
1: Nee, wanneer ze dat hoort?
2: Nee. Nee. Maar geen zand erover. Dat verwacht ik dat tegen elkaar zullen zeggen.
1: Nee.
2: Verder in de kranten natuurlijk ook het nieuws van het jaarverslag van de Centrale Bank. Het jaarverslag over 2025. Ze hebben het vorig jaar afgesloten met een recordwinst van 66,9 miljoen. Dat is zelfs 20 miljoen meer dan een jaar eerder. Dat had onder andere te maken met de beleggingen die heel erg gunstig zijn uitgevallen. Mm-hmm. En natuurlijk ook de invoering van de Caribische gulden was natuurlijk ook een mijlpaal.
1: Weet je, een stomme vraag misschien, maar wat gaan ze met die winst doen?
2: Het is onder andere ook om gewoon hun eigen kosten natuurlijk te dekken.
1: Kosten dek je toch niet met winst? Die zijn er al vanaf.
2: Ja, die zijn er allemaal van alles. Dus, er moet heel veel gedaan worden. Er is nu sowieso ook met... er is een soort plan bedacht toch, om toezicht te versterken. Nou, er moeten ook allerlei investeringen voor worden gedaan. Ook met cyberaanvallen. Er moet gewoon veel ook geïnvesteerd worden. Maar wat zijn natuurlijk ook... Het geld gaat natuurlijk ook naar de landen. Mm-hmm. En er is natuurlijk, we hebben...
1: Dat is leuk, dat kan laat ik maar.
2: Wat wil je zeggen?
1: Ik wil iets zeggen over de bewindslieden dan weer een tijdje uit eten kunnen op kosten van de zaak. Dat is wel handig.
2: Uit eten kunnen?
1: Uit eten kunnen.
2: Oh, uit eten.
1: Ja.
2: De bewindslieden kunnen uit eten?
1: Laat maar.
2: Je merkt dat ik geen koptelefoon heb, dus ik hoor je niet zo
1: goed. Je hoort me niet zo goed. Nee, de nieuwe studio is zo groot dat ik echt moet schreeuwen om me verstaanbaar te maken.
2: Ja, helaas wel. Nou, wat verder ook nog...
1: We kunnen wel wat dichter bij elkaar gaan zitten als je dat fijn vindt. Okay.
2: Wat ook nog in de kranten staat is bijvoorbeeld in het AD. Bondscoach nog onduidelijk. De voetbalbond FFK die moet nog een persverklaring uitbrengen. Maar gisteren meldde de vigilante op Facebook... dat iedereen van de staf van Dick Advocaat... eigenlijk een soort ontslagbrief had gekregen. En dat ze dan naar afloop... of althans, ze willen dus weer met iedereen in gesprek gaan. En daarna willen ze weer nieuwe contracten afsluiten.
1: Okay.
2: Het Antilliaans Dagblad heeft dus FFK-functionaris mevrouw Rijnschot gevraagd. En die vertelt dus dat ze... Wat staat hier eigenlijk? Hebben ze nou wel of niet op gereageerd? Want ik kan het niet. Ik heb geen enkele informatie. Dat is wat ze dus te horen hebben gekregen. Ja. Maar zodra ze meer informatie hebben, sturen we die via een persbericht naar alle media. Mm. Dus nee, er is dus nog geen duidelijkheid daarover. En hier staat ook dat enkele dagen geleden melden Nederlandse media dat Robin van Persie in beeld zou zijn als nieuwe bondscoach met Dick Advocaat in een ondersteunende rol. Dus wat ze dus hadden gedaan bij Feyenoord, willen ze dan hier doen?
1: Oké.
2: Nou, dit moet nog allemaal bevestigd worden. Dit is nog allemaal speculatie.
1: Spannend.
2: Maar wel heel spannend inderdaad. Ja.
1: Nou, wat gaaf zeg. Nou, mooi. Nog iets leuks of zullen we het bewaren voor een later moment?
2: Ik kan het eventjes hierbij laten. Dan kan ik straks ga ik op zoek naar een koptelefoon.
1: Ja, heb je die grote boot al gezien in de Annabij?
2: Dat Colombiaanse schip?
1: Ja.
2: De marineschip ARC 24 de Julio.
1: Ja. Daar mocht onze statenvoorzitter, meneer Brownbill, mocht daar even aan boord om een lunch te voeren daar met de bemanning. Hij is voor iedereen is hij openbaar, hè? Dat schip, die boot, de schuit. Iedereen mag daar naartoe komende dagen.
2: Okay.
1: Las ik op de Facebookpagina van de CPA. En als het op Facebook heb gestaan, dan is het waar.
2: Als de CPA naar buiten is gekomen. Maar ik ga het even uitzoeken.
1: Ga dat maar even uitzoeken. Gaan we er zo meteen verder op in. Dan mag ik je danken.
2: Die nada.
1: Bedankt.

0: Thijs. Goedemorgen, Prince. Ik zat eventjes een filmpje te kijken van het thuisfront. Dat doen we eigenlijk elke dag hier zo'n beetje, hè, Nelly? Ik vermoei jou elke dag met filmpjes van het thuisfront. Is dat, vind je dat vervelend?
1: Oh, ja, zo, even een banaan doorslikken. Ja. Nee hoor.
0: Nee, van de kleine Lotte die dan lekker het ochtendritueel aan het doen is. Het ochtendritueel van kleine Lotte trouwens, dat is mama aan het mama lastigvallen. Die vindt het fantastisch leuk dat papa de ochtendshow aan het presenteren is. Die kan alle lol in de vroege ochtend, in het ochtendritueel deze tijd zelf opvangen. Maar niet voor lang meer, want 17 augustus... dan begint er een nieuwe ochtendshow op deze radiozender. En dan is papa Joris gewoon weer in de ochtend. Papa Joris. Dat zal de thuisfront vast wel waarderen. Die nieuwe ochtendshow, ja, daar hoor je binnenkort veel meer over. Kan ik je vast verklappen. Absoluut, en dat gaat heerlijk opstaan worden. Paradise en Gavin.

0: Klinkt dat niet? Je mag in de microfoon praten, dan hoor ik.
1: Maar mag je haar bellen? Moet ze niet wachten tot het einde van het seizoen?
0: Weet het, geen idee. Ja, ik zit niet bij de producent. Is het, wat is het, Talpa? Nee, het is RTL. Geen idee. Ja, wij mogen alles, toch? Wij zijn van de pers. Journalisten mogen altijd... We mogen het wel proberen. En dan is het aan haar om te zeggen... Nee, dat wil ik niet. Maar wat mijn punt is, ze heeft een Frans telefoonnummer. Had ze dat al? Of,
1: Ja, want Suus woont gedeeltelijk op Curaçao en gedeeltelijk in Frankrijk.
0: Ah, oké. Nou, dan is de thee dus niet zo heet... Die wordt niet zo heet gedronken als die.
1: De reden waarom die Nisha voor haar zo ideaal was... omdat zij natuurlijk al een francofiel is.
0: Ja.
1: Bekend is met Frankrijk.
0: Ja. Dus, Jeetje zeg, ja. En we hebben natuurlijk als Caribisch tintje die gekke Fred op Bonaire. Ja,
1: Caribisch tintje.
0: Ja, nou ja, ja. Hij woont in de Cariben. He, dus dan is het een Caribisch tintje.
1: We claimen hem niet.
0: He, wat zeg je?
1: We claimen hem niet.
0: Nou ja, hey, hallo, omdat het gewoon een boerenlul is... Dat betekent niet dat hij niet hier woont. Of dat je hem niet, het is een Caribisch tintje.
1: We claimen hem niet.
0: Maar vandaag lees ik dus in de krant, in het AD in Nederland... dat Henny Huisman, die woont ook op Bonaire... die zegt, ja, maar het is allemaal een beetje overtrokken. Die Fred die wordt wat negatiever neergezet dan dat hij is.
1: Hij probeert hem niet te daten, daarom. Hij is aan de kant van hem.
0: Hij is best lief, zegt Henny Huisman. Dus ik heb Henny even een berichtje gestuurd. Kijken of we hem zo meteen even te pakken kunnen krijgen in de uitzending. Want ja, Henny mogen we natuurlijk wel bellen hierover. Fred niet. Goed, we gaan erachter zitten komen of het inderdaad een horik is of niet. Fred, op Bonaire. Zo direct naar je laatste nieuwsupdate. En we lopen veel te veel uit. Van 4 over 8 hoor je zo meteen na. You

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
6: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij. It all happens at Yountiel Beach.
7: Huh? Nu al?
8: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
9: Van harte, goedemorgen. Paradise FM meldt zich op je dinsdagochtend. Dit is 7:04 aangeschoven. Nelly Rosa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
10: Bon dia. In Sudan zijn zeker 35 mensen omgekomen bij een droneaanval van het leger op een rechtbank in de regio Noord-Darfur. Volgens een lokale mensenrechtenorganisatie raakten ook tientallen mensen gewond. Het gebouw staat in een gebied dat in handen is van de rebellenbeweging RSF. Volgens de VN zijn droneaanvallen inmiddels de belangrijkste doodsoorzaak voor burgers in Sudan, waar al ruim 3 jaar een verwoestende burgeroorlog woedt. En oliegiganten BP en Saudi Aramco boeken torenhoge kwartaalwinsten door de gestegen olieprijzen. De escalatie tussen Iran en Israël en de blokkade van de Straat van Hormuz zorgen voor grote onrust en miljardenwinsten op de oliemarkt. BP zag zijn winst meer dan verdubbelen tot ruim 5 miljard dollar, terwijl Saudi Aramco bijna 29 miljard euro binnenhaalde. Het Saoedische staatsbedrijf omzeilt de blokkade via een lange pijpleiding naar de Rode Zee. Naast BP en Aramco melden ook Shell en ExxonMobil al recordwinsten, terwijl de olieconcerns tegelijk hun investeringen in duurzame energie verder terugschroeven. En lokaal nieuws. De politie is begonnen met een nieuwe actie om de veiligheid op het eiland te vergroten. Ondanks een algemene daling van de criminaliteit in de eerste jaarhelft is er sprake van stijging in bepaalde specifieke criminaliteit, zoals woning- en bedrijfsinbraken en diefstal van auto's en auto-onderdelen. Extra politieeenheden voeren dag en nacht preventief toezicht en gerichte controles uit op verkeer en illegaal wapen- en drugsbezit. En ontvanger Alfonso Trone en zijn advocaat hebben bij de Raadskamer geëist dat het Openbaar Ministerie snel duidelijkheid geeft over het lopende strafrechtelijk onderzoek. Volgens Trone kent hij de exacte verdenkingen niet en is er sprake van een heksenjacht door ex-minister van Financiën Sylvania, die zijn integriteit zou hebben besmeurd via gelekte SWB-informatie. Trone roept minister Cooper op het lek te onderzoeken en bekritiseert het OM om een eerder gerectificeerd persbericht. De verdediging vraagt de rechtercommissaris om een strakke deadline voor afronding of seponering van de zaak. De rechters beslissen binnen 2 weken. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
11: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
12: Sorry, schat. Ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
4: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbuiweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Joris Leer.
8: Hey, vanuit de goeiemorgen. Anita Baker hoor je naar Michael.

0: Rita Baker op Paradise 103.1, waar momenteel hier rondom onze studio een flinke wolkbreuk ons heeft gevonden. Het begint hier naar beneden te komen, te druppelen. Dus uitkijken geblazen als je zo meteen de weg op gaat. Je weet het, dan, als er van boven water komt, dan komt er van onder olie naar boven. Hè? Dan worden de wegen spek en spekglad. Zeg, als je vaker naar dit programma luistert, dan weet je dat ik bezig ben met een hobbyproject. Nou ja, hobby. Het is inmiddels uit de hand gelopen, hoor, qua hobby. Het begint vorm te krijgen. Het begint er te komen. Paradise Kids Radio. Een speciale radiozender met 24 uur per dag muziek. Speciaal voor de kindjes van Curaçao. De leeftijd ongeveer 2 tot 9. Zo die klasse 2 tot 8. Leuke liedjes. En ik had mij van de week uitgesproken vol verbazing en een klein beetje frustratie over het aanbod wat er is op ons eiland aan papiamentstalige kinderliedjes. Dat is allemaal vrij, ja, vrij oudbollig. Het is een beetje, ja, beetje jaren 60 stijl, zeg maar, met een pianootje en een kinderkoortje. En toen klom Micella in de app. Micella, bon dia, goedemorgen.
1: Hi Joris.
0: Hi. Wat vind je allereerst van het idee van een kinderradiozender?
1: Nee, heel leuk. Zelfs dan leren ze allemaal ook niet alleen Nederlandstalige liedjes, kinderliedjes. Ja. Maar, jeugdliedjes, niet kinderliedjes meer. Maar jeugdliedjes ook in papiament. Dus ja. Ja, als je kijkt naar Tiziano en Jada, die zijn een stuk of 16 jaar oud al. Dus ja. Maar toch, die liedjes blijven, die zijn hip van het kleins af, van 2 tot, ja, groter.
0: Ja, ja, ja. Nou precies, ja, want het aanbod aan de bekende papiermestalige kinderliedjes, dan heb je het dus zeg maar over dit, even kijken. Dit kaliber.
1: Klopt.
0: Ja. Ik weet niet hoor, maar hier worden volgens mij kindjes anno 2026 niet heel blij meer van. Wat denk jij?
1: Ja, klopt. Een tijdje geleden heeft Iselin getracht, dus die liedjes toch een nieuwe jasje te geven.
0: Ja.
1: Maar het blijven toch oude liedjes, hè? Dus die toch wel terugkomen.
0: Ja.
1: En dan heb je Tiziano, dan heb je Jede en dan heb je Omar Sling met zijn recycled band.
0: Ja.
1: Dus die er ook, misschien zijn er meerdere. Dus, maar die weet ik wel wat nu dus hip is. Als papiamentalige liedjes.
0: Juist, ja. Ja. En de kindjes die zingen ook uit volle borst mee met alles van Jayon, zo'n beetje, hè? Sinds Blue Wave.
1: Nu is ook. Ja. Klopt.
0: Ja, ja. En Kev.
1: Ja.
0: Met Bontardi, Bontardi.
1: Ja. Nee, er zijn mooie liedjes die toch de jeugd van nu interesseert zijn.
0: Ja, maar toch mis ik nog wel een groep op het eiland zoals Kinderen voor Kinderen in Nederland. Ken je ze? Ken je Kinderen voor Kinderen?
1: Ja, ik heb er wel groep van gehoord. Hoor.
0: Ja, die waren vroeger ook een beetje oudbollig. Hadden ze ook een beetje abollige liedje. Maar die zijn lekker met de tijd meegegaan. Die hebben hele leuke.
1: Weet je, die wij hadden, dan had je Pompolonci, dan had je nog twee grote zangkoren, dus dat wil zeggen. Maar die kinderen zijn uitgegroeid en de bestuurders zijn ook verouderd.
0: Ja.
1: Dus, niet meer, dan zijn ze niet. Maar hun muziek speelt wel, weet je?
0: Maar dat is dus het idee van Kinderen voor Kinderen. Die kinderen die groeien uit en dan komt er weer een nieuwe lichting met nieuwe kinderen.
1: Dat was een tijdje geleden zo, maar helaas niet meer. Zo'n 15 jaar niet meer.
0: Nee.
1: Want die mensen zijn ook ouder geworden en het gaat niet meer, weet je? En de kinderen zijn ook niet meer geïnteresseerd. Of de jeugd, die zijn niet meer hier. Zijn allemaal gaan studeren, weet je? Dus dat is vervelend. Of dat is niet, niet
0: zonde,
1: zo meer.
0: Zonde maar, is dat. Eigenlijk zou er een nieuw initiatief moeten komen. Misschien wel ook vanuit dat vanuit de staat of zo gefinancierd zou moeten worden. Wat denk jij?
1: Ja, dat vind ik prima. Maar als er iets daar wel iets aan gedaan moet worden.
0: Ja, ja, want maar er is zoveel muzikaal talent, hè?
1: Interesse, ja, ja, zeker, zeker. Ja, echt in de tijd, de jaren 80, 90, misschien ook 2000, waren echt kinderkoren, dat soort noemen. Mm-hmm. Dus ja, maar helaas zijn ze niet meer.
0: Nee, nee.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, en ze zijn uitgegroeid, ja, natuurlijk. Ja.
0: Deze, dit is hartstikke leuk. Een van de nieuwste van Kinderen voor Kinderen. Het gaat over lekker eigenwijs zijn. En er, ja, zit ritme in, hè?
2: Mijn vader weet, ja, hoe, ja, ik moet leren. In stilte recht op aan je bureau.
0: Nou ja, dit is... Eigenlijk moeten we moeten op zoek naar een muzikaal talent die dit kunnen gaan produceren. Denk je niet? Die dit, ja, kunnen gaan oprichten, zoiets op het einde.
1: Goed idee. Ja, goed idee.
0: Ja.
1: Maar, ja.
0: Ja, maar?
1: Ja. Iemand die het oppikt, weet je. Dus,
0: ja, ja.
1: Dat is vervelend. Dus, die mensen niet meer die dat willen doen. Weet je, die groep.
0: Nee.
1: Ja, toen waren de meeste... Leraressen, schooljuffrouwen die dat deden.
0: Ja.
1: Ze hadden al de groep kinderen en toen begonnen ze met al die kinderkoortjes. Ja. Maar ja.
0: Ik denk niet, Michelle, ik denk niet dat het schooljuffen moeten zijn, met alle respect. Want dan krijg je dus ook schooljuffen muziek.
1: Er moeten gewoon
0: wat rasmuzikanten moeten de koppen bij elkaar gaan steken, denk ik.
1: Ja.
0: En gewoon hippe liedjes produceren, goede kinderen scouten en dan... Het is makkelijk gezegd natuurlijk, hè, maar...
1: Ja, klopt. Nee.
0: We moeten
1: best wel meer, maar ja, helaas niet meer.
0: Ik denk dat het wat is voor Gigio Martinez. Ken je hem?
1: Ja, ik ken hem niet van kennen, maar ik weet wel van zijn muziek, ja.
0: Hij is, ik denk dat het wat. Hij is volgens mij ook leraar, dus hij weet goed hoe hij met kinderen om moet gaan. En hij maakt hippe muziek.
1: Ja.
0: Nou, we gaan hem eens even bellen.
1: En bij
0: deze ook een oproepje daar, Michelle. We gaan een oproepje doen aan alle muzikale talenten van het eiland. Steek de koppen bij elkaar.
1: En tevens, er zijn veel die ook les op school geven, hè?
0: Ja.
1: Dus voor veel van die muzikanten, lokale muzikanten, die geven ook les op middelbare scholen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat hebben ze ook mee. Misschien hebben zij meer, weet je, dus meer informatie en zo. Dus ik weet van bijvoorbeeld Axel, die dat doet. Hij is leraar en is ook een groot muzikant.
0: Ja, ja, ja.
1: Weet je? Dus,
0: Goed, Michelle, we gaan er mee bezig. Dankjewel voor je, nou, ik wil bijna zeggen bemoeienis, maar dat bedoel ik positief.
1: Nee, graag gedaan, hoor.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Dan mag je die ook even spelen en dan beginnen wij daaraan.
0: Juist.
1: Eén stap.
0: Juist, ja. Stap voor stap, zo is dat. We beginnen nu met de selectie die jij hebt doorgestuurd. En dan hopen we dat daar binnenkort nog veel meer aan wordt toegevoegd.
1: Ja.
0: Thanks, Michelle. Hey, fijne dag vandaag.
1: Hoor.
0: Ajo.
1: Jij ook. Hai.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Quatre vents.
6: Dat is Frans, 80.
5: Frans is 80?
6: Wie is Frans?
5: Nee, restaurant Quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
6: Dat is ook weer Frans.
5: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
6: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als quatre vents. Vier wijnen.
5: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
6: Ga je weer.
5: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
6: Quatre vents.
5: Exactement.
7: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
8: Goedemorgen, Paradise FM op je dinsdagochtend, de 4e van augustus. Het is 7:45, daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate.
9: Het grootste oorlogsschip dat ooit in Colombia is ontworpen en gebouwd, de ARC 24 de Julio, ligt in de Curaçaose haven. Tot en met donderdag 6 augustus kan het publiek gratis aan boord stappen aan de Matijwerf. Het Colombiaanse marineschip is dagelijks te bezoeken van 9 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. En de politie is begonnen met een nieuwe actie om de veiligheid op het eiland te vergroten. Extra politieeenheden voeren dag en nacht preventief toezicht en gerichte controles uit op verkeer, illegaal wapen en drugsbezit. En ontvanger Alfonso Trona en zijn advocaat hebben bij de Raadskamer geëist dat het Openbaar Ministerie snel duidelijkheid geeft over het lopende strafrechtelijk onderzoek. Volgens Trona kent hij de exacte verdenkingen niet. De verdediging vraagt de rechtercommissaris om een strakke deadline voor afronding of seponering van de zaak. De rechters beslissen binnen 2 weken. En internationaal nieuws, bij reddingoperaties op Europa's gevaarlijkste migratieroutes zijn honderden mensen in veiligheid gebracht. In het kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië zijn bijna 160 migranten gered nadat hun bootje vlam vatte op zee en de opvarenden overboord moesten springen. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen, maar er zijn wel berichten dat mensen onderkoelingsverschijnselen hadden.
8: Ja, gaat zien.
0: De ochtendkrant van Nelly.
8: Goed, de ochtendkranten nog maar even erbij halen dan, als je er toch zit.
9: Nou, in de kranten is er veel en ja, natuurlijk veel nieuws over de politie, behalve dus natuurlijk de aankondiging van deze actie.
8: Die ja, ik zag gisteren een filmpje op een Facebookpagina. Die heb ik maar weer uitgezet, want ik zat 2 minuten naar een agent te kijken die stil stond en ik zei...
9: Ja, hij was aan het wachten voordat hij van start mocht gaan. Maar dat is inderdaad de Satis Est. Het is Latijns voor het is genoeg. En dat is natuurlijk om de veiligheid op het eiland te vergroten. Ondanks dat de criminaliteitscijfers wel zijn gedaald... Ja. Merk je toch wel dat bepaalde types misdaad wel is gestegen. Zoals dus de... diefstal van auto's, diefstal van auto-onderdelen. Nou, de afgelopen dagen worden we gewoon gebombardeerd in het nieuws... met allerlei auto's die in brand worden gestoken.
8: Ja.
9: Het begon eerst met die drie auto's in de Frederikstraat. En nu is het elke dag wel weer wat.
8: En niet te vergeten de hartendieven. Huh? Die heb je ook.
9: De hartendieven?
8: Ja.
9: Daar gaat de politie niet achteraan, volgens mij, hoor.
8: Oh, oké. Okay.
9: Behalve dan als er weer sprake is van femicide. Maar oké, verder in de kranten natuurlijk ook. Gisteravond is het arrestatieteam opnieuw binnengevallen bij een woning in Bonham. Dat staat op de voorpagina van de Extra. De actie was gericht op de opsporing van een verdachte. Die wordt gelinkt aan 2 moordzaken. En de man wordt er daarnaast van verdacht recentelijk een auto te hebben gekaapt op de Roosterveldweg. En de persoon die tijdens de inval, die is op de foto op de grond ligt, is niet aangehouden. Het bleek niet te gaan om de gezochte verdachte. En de politie laat weten niet te stoppen met zoeken en door te gaan tot de man is aangehouden. Dus de man op de voorpagina van de Extra is dus niet de verdachte die ze zoeken. Die dus voor 2 moorden wordt verdacht. En ook niet die recentelijk dus die auto's hebben gepakt.
8: Maar waarom staat hij dan op de voorpagina?
9: Want de politie is een politie optreden. Het was kennelijk een heel grandioze actie.
8: Was een politieagent?
9: Nee. Dus de politie was dus met allerlei agenten waren dus naar Bonham gegaan. En ze dachten dat ze eindelijk die man, weet je, beet hadden. En ja, uiteindelijk was hij er niet.
8: Ja.
9: Dus die man was daar op het verkeerde moment.
8: Okay.
9: Verder in de kranten, Giselle McWilliam van oppositiepartij Man Pin.
8: Die is 55 geworden.
9: Ja, klopt. Dat staat op Facebook.
8: Ja.
9: En ze ziet er nog geweldig prachtig uit.
8: Zo, echt hoor. Ik zou het wel weten. Als ik niet getrouwd was en zij niet getrouwd was. Tot vertoren jij.
9: Oké. Okay. Zij vraagt dus opnieuw om volledige openheid in het parlement over de situatie bij de Belastingdienst en het ministerie van Financiën. Ze zegt dat de integriteit en transparantie binnen het bestuur is belangrijk en eist dat het parlement en ook de betrokken ministers verantwoording afleggen over allerlei slepende kwesties.
8: Ja.
9: Dat staat in de Extra. Verder ook nog uitleg over de internetstoring die afgelopen vrijdag delen van Curaçao trof. Dit werd veroorzaakt door een brand in een boom op een privéterrein. En telecomaanbieder Flow meldt dat de takken de stroomkabels raakten, waarna het vuur oversprong naar de daaronder hangende glaskabels. Technici hebben dag en nacht gewerkt om de beschadigde glasvezelinfrastructuur te vervangen en de verbindingen te herstellen. Nou, dat staat dus ook in de kranten. Verder, wat kan ik jullie nog meer vertellen? Dit is wel leuk nieuws. DVDVR die viert later deze maand haar 25-jarig bestaan met een grote open dag op de luchthaven. Bezoekers krijgen dan een blik achter de schermen bij onder meer de hangar, de luchthavenbrandweer en de cateraars.
8: Ja.
9: En speciaal voor kinderen van 6 tot 16 jaar is er een actie waarmee zij een rondvlucht boven het eiland kunnen winnen. Dat is een hele leuke prijs.
8: Waarom tot 16 jaar?
9: Leuk voor kindjes, toch?
8: Ja, maar ook voor grote kindjes.
9: Ja, ik weet
8: het. Maar het is sowieso leuk met die Divi altijd. Je hebt altijd een soort van blik achter de schermen als je met ze vliegt. Vind je niet? Dat je dan met zo'n busje naar het midden naar het platform oprijdt. En dan in een vliegtuigje wordt gedownd. En dan rij je dan tussen 2 van die grote Boeings rijden naar de startbaan. Ik vind dat altijd een hele vage, vette ervaring of zo. Snap je dat?
9: Vaag en vet.
8: Vaag en vet. Ja, dan ga je de lucht in en dan begint die kist begint aan alle kanten te rammelen en te doen. Een hels kabaal en dan kom je van de grond af. Ja, het is machtig mooi. Dat is echt vliegen.
9: Nou, ik ben gewoon blij als ik alweer veilig aan land ben.
8: Ja.
9: Maar de toegang is trouwens gratis. Dus op zaterdag 22 augustus. Maar je moet je wel vooraf online registreren.
8: Oké. Okay.
9: Het laatste bericht dat ik nog te melden heb is dat de minister van Verkeer Charles Cooper, die gaat de aanleg van verkeersdrempels en de drempelkussens op Curaçao standaardiseren. Nou, het heeft te maken met, tegenwoordig zijn nu al die drempels van de klinkers met gewoon van steen.
8: Ja.
9: Dat is natuurlijk niet echt heel erg fijn. Dus ze worden weer vervangen door rubberen exemplaren.
8: Oh ja.
9: En die zijn ook beter begaanbaar voor hulpdiensten.
8: Ja.
9: Waarom?
8: Ja.
10: Nee, dat is wel... dat is een noodzaak, ja. Hij moet wat doen aan die gekke inimini-hobbels die je niet ziet aankomen. Waar het asfalt ook overheen gaat, zeg maar. Je hebt toch, zie je dat vaker op vakantiepark. Dat zijn van die hele kleine hobbels waar ook geen reflectoren op zitten of iets.
9: En dan word je er in één keer door verrast?
10: Ja, en die zijn klein, maar die zijn venijnig. Dat zijn hele, die zijn smal, maar hoog. Snap je wat ik bedoel?
9: En zitten die ook op de hoofdroutes?
10: Nou ja, je her en der verspreidt, dat is het probleem. Je ziet ze niet aankomen. Mm. Je ziet ze pas op het moment dat je 2 meter in de lucht hangt.
9: Ja, en ga die op de hoofdroutes eerst aanpakken.
10: Oké.
9: Die worden eerst vervangen door die rubberen kussens.
10: Nee, ja. Goed, nou, we werken aan de winkel. Mag ik jou danken? Wat zit je... Je bent helemaal gedrogeerd. Hallo, Arda en Nelly.
9: Ben
10: je bent er. Wat is er met jou aan de hand?
9: Nee.
10: Je zit in... Stoïcijns voor je uit te staan. Heb ik wel wat verkeerds gezegd?
9: Nee hoor.
10: Wat ben je aan het doen? Nou ja, oké. Okay. Goed. Nog wat plaats over in de gezondheidszorg, toevallig. Tell me, my God. Die dame krijgt hier een aanval.

Thijs en Juanes op deze dinsdagochtend. Het is vakantietijd op Curaçao, dus het is lekker doorgassig geblazen. Dat is lekker, hè? Gewoon met 120... Oh nee, dat mag helemaal niet. Gewoon lekker met 80 over de schotten gaat weg heen, alsof niemand je tegenhoudt. Mocht je nog een kanon achter je auto hebben, dan kun je die gerust afsteken. Want je gaat toch niemand raken, hè? Doorgassen, dat doe je het lekkerst op de muziek van Paradise. 103.1, Mark Knopfler zometeen, What It Is. Ja, deze van Richard Marx. Pak die luchtgitaar er wel bij, op Satisfied.

Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Buenas dias, goedemorgen Paradise FM op je dinsdagochtend. Het is 1 minuut voor 8. Nelly Rossa hier en die gaat je bijpraten in dat laatste Paradise FM nieuws.
3: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliebedrijven zoals ExxonMobil en Chevron te veel geld verdienen. Hij eist dat zij de benzineprijzen voor de consument verlagen en een deel van hun winsten teruggeven aan het publiek. ExxonMobil en Chevron zagen hun gezamenlijke kwartaalwinst verviervoudigen tot $29 miljard... als gevolg van de gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de spanningen in de Straat van Hormuz. Hoewel Trump zich doorgaans opwerpt als voorstander van de olieindustrie, zet hij de bedrijven nu onder druk met het oog op de naderende tussentijdse verkiezingen in de VS, waar de hoge prijzen aan de pomp op veel onvrede stuiten bij kiezers. En de Nederlandse presentator Jan Roos noemde ophef over zijn seksueel getinte opmerkingen tegen twee minderjarige meisjes in een video van Roddelpraat buiten proportie. Roos maakte de opmerkingen op het festival De Zwarte Cross en spreekt nu van een domme, platte grap, maar stelt dat de kritiek is doorgeslagen in een heksenjacht. Volgens de presentator heeft hij inmiddels honderden doodsbedreigingen ontvangen. De moeder van een van de 16-jarige meisjes liet eerder weten contact te hebben gezocht met de politie om te onderzoeken of ze aangifte gaat doen van seksuele intimidatie. En lokaal nieuws, het grootste oorlogsschip dat ooit in Colombia is ontworpen en gebouwd, de ARC 24 de Julio, ligt in de Curaçaose haven. Tot en met donderdag 6 augustus kan het publiek gratis aan boord stappen aan de Matijwerf. Het Colombiaanse marineschip is dagelijks te bezoeken van 9 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. En ook is de politie begonnen met een nieuwe actie om de veiligheid op het eiland te vergroten. Ondanks een algemene daling van de criminaliteit in de eerste helft van het jaar is er sprake van een stijging in woning- en bedrijfsinbraken en diefstal van auto's en auto-onderdelen. Extra politieeenheden voeren dag en nacht preventief toezicht en gerichte controles uit op verkeer en illegaal wapen- en drugsbezit. En ontvanger Alfonso Trone en zijn advocaat hebben bij de Raadskamer geëist dat het Openbaar Ministerie snel duidelijkheid geeft over het lopende strafrechtelijk onderzoek. Volgens Trone kent hij de exacte verdenkingen niet en is er sprake van een heksenjacht. Corona roept minister Cooper op het lek te onderzoeken en bekritiseert het OM om een eerder gerectificeerd persbericht. De verdediging vraagt de rechtercommissaris om een strakke deadline voor afronding van de zaak of deponering. De rechters beslissen binnen 2 weken. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op de Paradise FM app.
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?

0: Kunukuman Recycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra praha pa un corso más limpio.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: op Paradise 103.1 FM. Onze Mexicaanse rockers. Wat heerlijk, hè, om die erbij te horen. Op dinsdagochtend. Zo, hè. Nog 30 dagen, precies, tot de start van het Curaçao Noordse Jazz Festival. Dan gaat het gebeuren, ja. 2026 met de Toto, onder andere, hè, J Balvin, Sean Paul, John Batiste en Gent en de Zona, die momenteel door Spanje aan het toeren zijn. Hopen dat ze het daar niet te leuk hebben en op tijd terug zijn. Ze staan er in Madrid, Barcelona, Valencia, Tenerife, Marbella, Granada en many more places. Ja, en ze komen dus naar Curaçao. Op het Curaçao Noordse Jazz Festival staan zij. Nieuw werk waar ze mee bezig zijn, ook met Gustavo Lima onder andere. Dus het is waanzinnig leuk om te zien dat ze nog steeds lekker druk bezig zijn. Je mag vast de lyrics uit je hoofd gaan leren. Want ze staan er op het Noordse Jazz Festival.
1: Paradise FM. Voorpret. Ook deze artiest kon je dit

0: Looking for you. Het is One Republic op Paradise 103.1 FM op deze dinsdagochtend. Heb jij hem al op je telefoon eigenlijk? De Paradise FM app is gratis te downloaden in de iPhone App Store en in de Google Play Store. En dat is natuurlijk vanaf nu dan ook het kanaal om te appen met de studio. Hè? Dus wil je een berichtje sturen naar deze fijne kamer waarin de gezelligheid altijd aanwezig is. Zeker op dit tijdstip als Nelly Rossa er is, dan is het echt om te gieren van het lachen. Hè? Altijd goed gemutst, die dame. Ben je goed opgestaan vandaag eigenlijk?
1: Wanneer niet?
0: Dat dacht ik. Hè? Een show van Theo Maas is er niks bij. Zo grappig is het hier. Je kan berichten sturen naar de studio, naar Nelly, om er even te timmen. Als je dat te ver vindt gaan. Okay, want soms kan ze wel vrouwenvriendelijk zijn of seksistisch. Of is een beetje over het randje met haar humor. Maar dan kun je dus een berichtje sturen naar de studio via de Paradise app. Dus toch, Nelly? Dan weet je dat, hè? En je kan meekijken ook via die app. Download hem maar, de Paradise FM app, gratis in de App Store. Dus, tot zover een huishoudelijke mededeling.

0: Die vraagt zich af of wij een echtscheiding zijn. Vandaar dat er een nieuwe ochtendshow gaat beginnen ook. Is zijn theorie, maar met het verzoek of je wat liever wil doen tegen mij. Dat zegt Dave via de Paradise FM app.
1: Of wij een echtscheiding zijn?
0: Ja, ja. Maar dus ook het verzoek of je wat liever tegen me kan zijn. Want het wordt wel dus gehoord door de mensen.
1: Dat ik... Maar dat jij, dat is onzin, want jij bent degene die...
0: Nee, ja, dat zou je zeggen. Maar de mensen die horen echt anders. Die horen echt dat jij gewoon heel naar bent tegen mij.
1: Oh, god, ja. Dus wie verzint dit nu weer?
0: Nee, dat verzint niemand. Het is gewoon... Dat vindt iedereen. Ja. Heeft nog nooit iemand zo onaardig en naar tegen mij gedaan.
1: Ja. Dan hebben ze Nicole nooit gezien.
0: Zometeen op Paradise.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en signs. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise FM op je dinsdagochtend aangeschoven. The one, the only, Nelly Rossa. Voor het nieuws van half negen. Nou, voor de dag ermee.
5: Het traject om ongedocumenteerde inwoners op Curaçao te legaliseren is verlengd. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Het registratieproces begon officieel op 1 mei en zou aanvankelijk 3 maanden duren. Volgens minister van Justitie Charlton Hato is het de bedoeling om uiteindelijk tussen de 5.000 en 7.000 mensen een legale status te verlenen. Exacte cijfers over het aantal ongedocumenteerden op het eiland ontbreken echter, omdat zij niet in de officiële systemen voorkomen. Met de verlenging van de inschrijfperiode hoopt de overheid dat meer mensen zich alsnog laten registreren. En de politie is begonnen met een nieuwe actie om de veiligheid op het eiland te vergroten. Extra politieeenheden voeren dag en nacht preventief toezicht en gerichte controles uit op verkeer, illegaal wapen en drugsbezit. En ontvanger Alfonso Trone en zijn advocaat hebben bij de Raadskamer geëist dat het Openbaar Ministerie snel duidelijkheid geeft over het lopende strafrechtelijk onderzoek. De verdediging vraagt de rechtercommissaris om een strakke deadline voor afronding of seponering van de zaak en de rechters beslissen binnen 2 weken. En internationaal nieuws. In een Franse dorp nabij Bordeaux hebben hevige bosbranden zo'n 400 granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog blootgelegd. Pas na dagen van opruimwerkzaamheden konden de geëvacueerde dorpsbewoners gisteren terugkeren naar hun huizen. Tijdens de bosbranden klonken er hevige explosies in het dorp en het bleek te gaan om oude Franse en Duitse mortier- en tankgranaten die door de extreme hitte ontploften. 1 granaat vloog zelfs dwars door een woning. In het dorpje Le Porche zijn door de vuurzee ruim 180 huizen verwoest. Het vuur heeft een gebied verwoest dat 4 keer zo groot is als Parijs.
4: Tjutje, alle bommen en granaten.
3: De ochtendkrant van Nelly.
4: Ik krijg trouwens bijstand in de app, Nelly. Ik denk dat onze echtscheidingszaak mijn kant op gaat. De rechter die gaat mij in een gelijk stellen, want iemand zegt dat jij wel eens bitch rechter met me.
5: Mm-hmm.
4: Ja. Nee, niet wel eens hoor, maar gewoon dagelijks.
5: Mm-hmm.
4: Ja.
5: Oké.
4: Okay. Ja. Hoe voel je je daarbij?
5: Dus, ik weet gewoon dat het klinkt.
4: Het is onzin, is confronterend, hè?
5: Het is onzin.
4: Nee, het is geen onzin. Als de mensen het zeggen, dan is het zo.
5: Nou ja. Mag ik het nieuws doen?
4: Nou, je mag beginnen met je excuus aanbieden.
5: Waarvoor?
4: Dat je zo bitcherig doet.
5: Nou,
4: als de mensen toch opvallen.
5: Dit is een totale onzin.
4: Nee, dit is geen onzin. Dat je mijn gevoel nu wegzet als overdreven onzin. Dat doet pijn, Nelly. Dat doet echt pijn.
5: Oké, okay, ik hou zelf ook een lijstje bij. Maar dat doen we af-air, gaan we dit bespreken.
4: Ja. Het is nu, ik word gewoon een beetje weggezet nu door jou als gevoelig.
5: Mm-hmm.
4: Ja.
5: Mm-hmm.
4: Oké, vooruit.
5: 7 ministers, die hoewel 7 ministers dus momenteel 9 ministeries beheren, is premier Pistas niet van plan om nog 2 nieuwe ministers aan te stellen voor de openstaande posten. Het gaat natuurlijk om het ministerie van Financiën en het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Dat schrijft de Vigilante. Zoals bekend trad oud-minister van Financiën Javier Sylvania af in oktober vorig jaar, nadat die strijd met Alfonso Trona escaleerde. En ook Zo'n 3 maanden later moest Kimberly Liuyang-Tai van bestuur, planning en dienstverlening DPD ontslag nemen vanwege een lopend onderzoek van het OM na een incident in de relationele sfeer. En sindsdien neemt minister Charles Cooper van VVRP ook de portefeuille van Financiën waar. En minister van Justitie Charlton Hato heeft ook PPD onder zich. Nou, Pisos liet onlangs in de persconferentie weten dat hij wil wachten tot de onderzoeker naar de 2 ex-ministers zijn afgerond voordat hij een definitief besluit neemt. En hoewel de premier erkent dat het zwaar is om met 7 ministers 9 portefeuilles te runnen, zegt hij ook dat de taken zoals ze nu onderling verdeeld zijn, dat ze het zo nu genoeg wel kunnen behouden, omdat het zonder problemen hiervoor ook is gelukt.
4: Okay.
5: Nou, verder wat leuk nieuws is, want op 1 augustus werd er dus in de VS geschiedenis geschreven met de Women's Pro Baseball League. En er was een uitverkochte openingswedstrijd in het Robin Roberts Stadium in Springfield, Illinois. En dat was een wedstrijd tussen de New York Heights en de Los Angeles Queens. Maar daar zit dus ook een Curaçao's tintje aan. Mm-hmm. Want Tahima Maximiliana die maakte als allereerste Curaçao's speelster haar professionele debuut in de Women's Pro Baseball League. En zij speelt dus voor de Los Angeles Queens. En ze heeft dus ook haar eerste professionele honkslag nu ook al op haar naam staan tijdens die eerste wedstrijd. Nou, dat is echt ontzettend leuk, want dit is nu voor de eerst in 70 jaar dat er weer een professionele honkbalteam toernooi, competitie is in de VS. En dat is voor vrouwensport wel weer een mijlpaal. Verder in de kranten, zullen we nog eventjes iets over Altrona nog wat uitleggen. Want hij heeft dus op basis van artikel 56... heeft hij opheldering geëist over de status van het onderzoek tegen hem. En de zitting vond dus achter gesloten deuren plaats. En zijn advocaat heeft dus het Hof verzocht om het Openbaar Ministerie dus te verplichten om meer duidelijkheid te verschaffen. Aangezien Trona dus niet op de hoogte is van waar hij precies van wordt beschuldigd. Mm-hmm. En het OM zou dan op korte termijn moeten uitleg geven hierover. En Trona is al sinds oktober vorig jaar op non-actief en beschikt dus over geen enkele informatie, zegt hij. Nee. Terwijl hij tot nu toe wel meewerkt met alles wat het OM van hem vraagt. En hij heeft trouwens geprobeerd een klacht in te dienen bij de accountantskamer tegen SOAB, tegen het overheidsaccountantsbureau. Omdat er volgens hem is er dus vertrouwelijke informatie gelekt. En hierover moest dus in februari van dit jaar een beslissing vallen. Maar hij heeft dus niet recht van €70 betaald, waardoor dus zijn verzoek niet ontvankelijk werd verklaard. Wat een teleurstelling was. Maar ja, dat ligt bij hem.
4: Ja.
5: Ja, dat is in de kranten.
4: Okay, was hem dat? Of heb je nog is nog meer opgevallen?
5: Ja, jij wilt altijd, jij vindt het heel erg fijn om met leuk nieuws toch te sluiten. Maar voor mij is dat van de.
4: Het is toch hetzelfde als je s'avonds op de bank zit en een horrorfilm kijkt. Dan wil je toch voordat je gaat slapen eerst nog even een romcom kijken.
5: Nadat je een horror. Nee. Horrorfilms kijken voor slapen gaan is fantastisch.
4: Echt? Nee. Ik ben echt kamp romcom kijken na een horrorfilm.
5: Uh-uh.
4: Je gaat toch niet met een horrorfilm vers in het geheugen naar bed?
5: Ja, joh.
4: Oh.
5: En dan om 3 uur wakker worden. Dat is het uur dat de spoken op zijn.
4: Dat wil je toch niet?
5: Ja, joh.
4: En dan?
5: Dan?
4: Nou, dat verklaart je humeur op zich wel een beetje, ja. Als je elke nacht om 3 uur bevend naast je bed staat, dan word je geen leuker mens van.
5: Onzin. Dat is totale onzin.
4: Dus mijn punt is, laten we dit krantenoverzicht afsluiten met een leuk romcom-achtig nieuwtje.
5: Niet dat ik zo snel kan vinden.
4: Nee?
5: Nee.
4: Oh. Is er echt niks?
5: Nee.
4: Jezus jongens.
5: Auto gewonnen.
4: Kunnen wij een oproepje doen aan de kranten van deze wereld om gewoon eens een keertje wat leuke dingen op te schrijven in plaats van al die bakellende?
5: Ja, maar dit is de wereld. Dit is de realiteit.
4: Ja, er zijn toch ook leuke dingen gebeurd? Kijk eens bij het jeugdjournaal. Zijn slagen er al jarenlang in om elke dag leuke dingen te vertellen. Yes. En de volwassen mensen die moeten alleen maar een bak met bagger in de krant opschrijven. Toch?
5: Ik kan je niet helpen.
4: Nee, nou jij werkt bij de krant.
5: Ik kan je niet helpen. Ja, Er zijn tassen uitgedeeld door het Amerikaanse consulaat in het kader van de Back to School campagne. Dat is de achterste pagina, pagina 32 van de extra.
4: Ja, nou kijk eens, dat is toch leuk.
5: Ja.
4: Dat doen ze goed.
5: $25.000.
4: Back to School, ja. Ik denk dat veel kinderen er momenteel nog niet aan willen denken, maar... Wat is het, nog een week of twee, hè? Dan begint de school weer. Ja. Back to school, jongens en meisjes.

0: drie heel intense weken natuurlijk, hè, dat wij hebben kunnen meegenieten. Nou ja, eigenlijk 2,5 week, maar het was wel intens, hè. Onze deelname aan het WK-voetbal. Mama Wa, de Blue Wave was daar van nou ja, de ongekroonde titeltrack, Hoorde Your Paradise.
1: Het Lora woord van de dag.
0: Het is een beetje gek, Nelly. Heb je dat ook, dat je in je geheugen... weet je nog wel dat we mee hebben gedaan met het WK... maar het heeft niet echt heel veel... blijvende indruk of zo achtergelaten.
2: Hoe dan?
0: Nou, gewoon.
2: Nou,
0: het is gewoon gebeurd. Het is,
2: Nee. Blijvende indrukken zeker wel.
0: Echt?
2: Hallo, Lee Marvin.
0: Ja, dat al die Amerikaanse tv-journalisten op hem zaten te geilen. Dat bedoel je?
2: Nee. Ik bedoel gewoon ons eerste doelpunt.
0: Oh, ja.
2: De momenten dat het volkslied klonk. Ik kreeg kippenvel toen... was het NOS? Na afloop van de laatste wedstrijd naar de kampioens... of althans naar de finale.
0: Ja.
2: Toen lieten ze een filmpje zien met alle hoogtepunten. Nou, de keren dat Curaçao in beeld kwam.
0: Ik hoef jouw hoogtepunten niet in beeld te zien, hoor.
2: Nee, van Curaçao.
0: Ja, oké. Okay,
2: dat was echt wel... ik gaf me gewoon kippenvel. Ik kwam volgens mij wel een paar traantjes...
0: ook nog?
2: Rolden over mijn wangen. En ik had ook meteen mijn vrienden geappt en gezegd van... wauw, hebben jullie dat gezien? Het was echt wel... Ja, er waren zoveel hoogtepunten.
0: Oké.
2: Okay. Gewoon dat gevoel van die saamhorigheid.
0: Ja, maar dat had ik ook toen. Alleen dat is nu wel weer voorbij, dat gevoel.
2: Voor mij is dat niet voorbij.
0: Oké. Okay. Nou, dat is mooi. Hey, zeg, het woord van de dag. Wat heb je vandaag in petto?
2: Ik denk dat ik hiermee alleen maar bevestig... dat ik niet altijd al te aardig ben. Maar het heeft niks met jou te maken. Dus het is niet persoonlijk bedoeld.
0: Oké. Okay.
2: Dus echt, dat wil ik eventjes alvast... I want to clear this out. Dus het is gewoon nesjo, denk ik.
0: Het heeft niks met jou te maken, dit ligt aan mij.
2: Nee, ook niet aan jou. Nee, het niks met ons. Het is gewoon een woord dat... Ik ken het woord. Ik ken het woord niet.
0: Bitch.
2: Het is geen bitch. Oh. Ik ken het woord niet. En ik zag het in het woordenboek. Nisio, denk ik. Hoe moet ik het uitspreken?
0: Okay.
2: N-E-S-I-O.
0: Nisio.
2: Ja.
0: Nisio. En dat ben jij?
2: Nee, ik ben het niet en jij bent het zeker ook niet. Wij zijn het geen van allen.
0: Maar hoe kom je hier dan bij?
2: Wat?
0: Hoe kom je dan bij dit woord?
2: Ik zag het in het woordenboek.
0: Oké.
2: Okay. Ik kende het niet.
0: Nesio.
2: Ja. Maar het is, als je het tegen iemand zegt, dan is het niet echt een compliment. Het is verre van een compliment. Het is dus een belediging.
0: Oké. Okay.
2: Of misschien kan je het wel schattig bedoelen, maar meestal niet.
0: Nesiootje van me. Is dat schattig?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nou ja, ligt eraan hoe je dit zegt, ja.
0: Ik heb er nog niet van gehoord, maar wat betekent het?
2: Ja, dom oor.
0: Dom oor?
2: Ja.
0: Oh, ja. Nee, dat is... ik denk niet dat het heel schattig kan zijn of zo. Dat kan geen koosnaampje zijn.
2: Oh, nee. Dom oor. Hij was een beetje dom.
0: Oh, nee, CEO'tje van me.
2: Hij was een beetje dom.
0: Ja.
2: Nee.
0: Ik zou er niet heel happy van worden als mijn vrouw dat in mijn oren zou fluisteren. Denk ik, hoor.
2: Dom oor.
0: Ik zal vragen of ze dat vanavond wil proberen in bed. Doe ik morgen verslag. Goed, Nesio zeggen bedankt, mijn lieve Nesio Nelly.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Colombiaanse marineschip ARC 24 de Julio ligt in de Sint-Annabaai op Curaçao. Het schip is het grootste dat volledig in Colombia is gebouwd. Bezoekers kunnen het tot en met donderdag 6 augustus gratis bekijken bij de Mateeuwerf. Het bezoek versterkt de samenwerking tussen Nederland en Colombia tegen drugsmokkel en grensoverschrijdende criminaliteit. Ontvanger Alfonso Trona heeft gisteren voor de Raadskamer snelle duidelijkheid gevraagd over het strafrechtelijk onderzoek naar hem. Volgens zijn advocaat weet Trona nog altijd niet waarvan hij wordt verdacht. De verdediging wil dat het Openbaar Ministerie snel afrondt of seponeert. Binnen 2 weken beslissen de rechters hierover. Dan nog internationaal nieuws. Frankrijk heeft de warmste maand achter de rug sinds de metingen in 1900 begonnen. Volgens Meteo France was het gemiddeld 24,9 graden. Hitte, droogte en wind vergroten de kans op natuurbranden. In het zuidwesten moesten ruim 200.000 mensen vluchten. De Libanese Hezbollah-beweging staat open voor overleg met de nieuwe leiders van Syrië. Leider Naim Qassem zegt dat een ontmoeting op een geschikt moment mogelijk is. Hij pleit voor positieve betrekkingen. Hezbollah vocht in de Syrische burgeroorlog aan de zijde van Bashar al-Assad. Die sloeg eind 2024 op de vlucht. De natuurbrand ten westen van Athene is grotendeels onder controle, maar het blussen gaat voor de 5e dag door. Honderden brandweerlieden en 30 luchtvaartuigen zijn dinsdag ingezet. De brand heeft ruim 13.000 hectare getroffen. 2 helikopterinzittenden kwamen zondag om bij een botsing. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio, kijk je in de gratis Paradise FM app.
5: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course.

0: voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
0: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servifrais.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Joris Weer.
6: Ja, van harte goedemorgen. Ik heb voor je meegenomen.

0: 12 hoorde je op je dinsdagochtend.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: De dag dat je er vandoor gaat met een diner voor twee bij de buurvrouw aan de weg naar Westpunt. Daar komt geen einde aan. En jij kan daar lekker naartoe op onze kosten om te gaan eten. En ondertussen je kind uit te laten daar in de speeltuin. Een hele leuke speeltuin daar. Als je het tenminste aan Lotte vraagt. Die vindt het altijd leuker om daar te spelen dan te eten. Nou ja, dan gaan papa en mama lekker eten. Kan voor jou zijn, luister even mee.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, het is wel iets bombastisch, maar wat? Pak je telefoon en ga naar de Paradise FM app. En klik daarop, stuur een bericht, dan komt dat hier in de studio uit.

0: mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als quatre vins. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre vins.
0: Exactement.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Quatrevent.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, een restaurant Quatrevent, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even

0: recycle.com cu Nucuman Recycle. Juntu nostra praha pa un corso mas limpi.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Van harte goedemorgen Paradise FM op deze dinsdagochtend. Het is precies 9:30, daarom Nelly Rosa hier met je laatste nieuwsupdate.
3: Vitesse heeft zich versterkt met Tyrick Bodak, de 24-jarige keeper die vorig seizoen onder contract stond bij Telstar en als derde doelman met Curaçao meeging naar het afgelopen WK, tekent voor 1 seizoen in Arnhem. Bodak heeft nog geen officiële speelminuten in het profvoetbal achter zijn naam staan, maar wist de afgelopen weken tijdens een proefperiode de indruk te maken op die Vitesse-trainer. De transfervrije doelman noemt het contract bij de Arnhemse club een prachtige beloning en kijkt ernaar uit om zich in het Gelredoom verder te ontwikkelen. En ongeveer 280 gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire op Curaçao weten nu waar ze aan toe zijn. Staatssecretaris Sandra Palme heeft nieuwe regels vastgesteld. Er is een richtbedrag van €5.000 per ouder en €1.500 per gezinslid. Dat geld is bedoeld voor hulp bij bijvoorbeeld zorg, werk en schulden in noodsituaties. Bepaalde zaken zoals vaste woonkosten of luxe artikelen worden niet vergoed. En ouders die liever terug verhuizen naar Nederland krijgen bij hun verhuizing de reiskosten vergoed als ze dat snel aangeven. Curaçao kent naar België de meeste gedupeerde toeslagenouders buiten Nederland. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM-app.
4: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.

jouw volgende auto. Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

Mess with my man. Het is Lucy Pearl op 103.1 deze dinsdagochtend. Zeg, heb jij hem al op je telefoon? De gratis Paradise FM app? Doe dat dan eventjes als je dat nog niet hebt. Even naar de App Store of de Google Play Store. Download hem. Kun je meekijken in de studio, nieuws lezen, uitzendingen terugluisteren. En als je de nieuwste iOS-versie hebt op je iPhone of op je Android, dan kun je een wekker zetten en wakker worden met Paradise FM. Een ouderwetse wekkerradio op je telefoon. Hoe lekker is dat? 103.1 en Chris Ria nu.

Inner Circle op Paradise 103.1. Rock with you. Zometeen hier Nadine Roos. En die heeft nog veel meer fijns meegenomen van Duffy, John Parr, Incognito en many, many more. En wij spreken elkaar morgen weer voor een nieuwe Paradise FM ochtendshow.

0: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij

0: is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Vitesse heeft doelman Tirik Bodak vastgelegd. De 24-jarige keeper stond vorig seizoen onder contract bij Telstar en ging als derde doelman van Curaçao mee naar het afgelopen wereldkampioenschap. Bodak tekent in Arnhem voor 1 seizoen. Hij maakte tijdens een proefperiode indruk op trainer Rüdiger Rehm. Bodak was transfervrij en heeft nog geen officiële profwedstrijd gespeeld. Het Colombiaanse marineschip ARC 24 de Julio ligt in de Sint-Anna-baai op Curaçao. Het schip is het grootste dat volledig in Colombia is gebouwd. Bezoekers kunnen het tot en met donderdag 6 augustus gratis bekijken bij de Mateeuwerf. Het bezoek versterkt de samenwerking tussen Nederland en Colombia tegen drugsmokkel en grensoverschrijdende criminaliteit. Dan nog internationaal nieuws. De Spaanse politie heeft onder de migranten die vorige week de exclave Ceuta binnenkwamen zeker 10 mensen gedetecteerd die in Spanje zijn veroordeeld in een terrorismeonderzoek. Ze waren eerder uitgezet. Het is onduidelijk of ze nog in Ceuta zijn. Antiterreureenheden bekijken camerabeelden van ongeveer 50.000 mensen. Frankrijk heeft de warmste maand achter de rug sinds de metingen in 1900 begonnen. Volgens Meteo France was het gemiddeld 24,9 graden. Hitte, droogte en wind vergroten de kans op natuurbranden. In het zuidwesten moesten ruim 200.000 mensen vluchten. De Libanese Hezbollah-beweging staat open voor overleg met de nieuwe leiders van Syrië. Leider Naim Qassem zegt dat een ontmoeting op een geschikt moment mogelijk is. Hij pleit voor positieve betrekkingen. Hezbollah vocht in de Syrische burgeroorlog aan de zijde van Bashar al-Assad. Die sloeg eind 2024 op de vlucht. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-baai en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.

0: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford. Zorgeloos rijden begint bij Uralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Uralco. Kijk op uralco.com. Uralco, every mile with a smile.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Nadine Roos.
4: Bom dia, bom dia. Het is me weer.

0: Hier hoorde je bij Paradise en Warwick Avenue op jouw dinsdagochtend. Bon dia.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Dat is een beetje het lot van de freelancer. Op het moment dat andere mensen op vakantie gaan of het even wat rustiger aan gaan doen, is er zomerperiode, dat jij dan extra hard moet werken. Ik zeg altijd tegen mensen, ja, het weekend is een beetje mijn werkweek. Dan loop ik me echt uit de naad, heb ik het super druk. Maar ja, nu zit ik hier gewoon ook maandag tot en met vrijdag elke dag tussen 10 en 12 de komende weken. Komt natuurlijk omdat Jeremy zich aan het voorbereiden is op de ochtendshow. Dus die heeft wel even een beetje adempauze nodig. En dat vul ik natuurlijk met liefde in. Dus gezellig om bij

0: And all right.
1: En Travis Kelce is daar bij deze genoteerd voor. Taylor Swift, Blank Space, hoorde je bij Paradise. Het is een maand geleden dat zij in Madison Square Garden trouwden met maar liefst 1000 gasten. De stad was één grote chaos. Er kwamen daar mega veel fans op af. En zoveel mensen dus die aanwezig waren ook gewoon binnen. Maar toch is er geen enkele echte privéfoto naar buiten toe gelekt van die ceremonie. Dat is toch wel een grote prestatie die blijkbaar alleen zij zou kunnen leveren. Taylor Swift hoorde dus in Paradise. Meteen hier Chesney Hawkes, George Michael komt er ook aan. En we blikken alvast een beetje vooruit op een event dat juist over een maand begint. Curso, North Sea Jazz uiteraard.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer? Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
2: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
1: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
2: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.
3: Bingo doem. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap en je want je zo weer in Suriname.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
5: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat.

0: Zelf.
1: Tarik Bodak tekent contract bij Vitesse. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Vitesse heeft zich versterkt met Tarik Bodak, de 24-jarige keeper die vorig seizoen onder contract stond bij Telstar en als derde doelman met Curaçao meeging naar het afgelopen WK, tekent voor 1 seizoen in Arnhem. Bodak heeft nog geen officiële speelminuten in het profvoetbal achter zijn naam staan, maar wist de afgelopen weken tijdens een proefperiode indruk te maken op de Vitesse-trainer. De transfervrije doelman noemt het contract bij de Arnhemse club een prachtige beloning en kijkt er naar uit om zich in het Gelredome verder te ontwikkelen. En ongeveer 280 gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire op Curaçao kunnen aanspraak maken op een maatwerkplan voor maatschappelijk herstel. Staatssecretaris Sandra Palme heeft hiervoor de beleidsregels vastgesteld voor het ondersteuningsteam ouders in het buitenland. De regeling werkt met een richtbedrag van maximaal €5.000 per gedupeerde en €1.500 per gezinslid. Dit geld is bedoeld voor een plan van aanpak op gebieden zoals zorg, werk en financiën, acute noodschulden zoals bij dreigende huisuitzetting of afsluiting van water en stroom kunnen worden aangepakt, maar structurele inkomensaanvullingen of vaste woonkosten worden niet vergoed. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM-app.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Dit is Paradise FM.
4: Over precieze maand zitten we er middenin. Ik blik alvast vooruit op Curaçao North Sea Jazz.

0: Song.
1: Alweer 2 jaar geleden konden we genieten van zijn aanwezigheid op Curaçao Norte Jazz. Juan Luis Guerra, La Llave de mi Corazón hoorde je bij Paradise. En over precies een maand is het zover, dan zitten we er middenin. Gaan we genieten van het grootste festival met de grootste line-up die het eiland ooit te bieden heeft. En onder andere ook Toto.

Ik wil Fast Love bij Paradise. En van de Fast Love stormen we door naar de Fast Car. Die voor Tracy Chapman eigenlijk meer symbool stond voor de uitweg, de ontsnapping naar het betere leven. Gewoon in een auto kunnen stappen en alles achter je laten. Maar als we dan goed luisteren, dan horen we ook dat het niet helemaal zo makkelijk gaat als dat ze denkt. Dit is Fast.

0: te klinken, maar ken je vooral veel muziek? Dan kan je dat zomaar ook iets op gaan leveren. Zometeen maak je weer kans op een diner voor twee bij het restaurant De Buurvrouw. In de muziekquiz Whitney Houston komt eraan en ook Moby Joris ook.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties. Dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Ongeveer 280 gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire op Curaçao krijgen meer duidelijkheid over hulp. Staatssecretaris Sandra Palmer-Slangen heeft nieuwe regels vastgesteld. Een ondersteuningsteam maakt plannen voor geldzaken, gezin, werk, wonen en zorg. Per ouder is €5.000 beschikbaar, per gezinslid €1.500. Ook verhuizing naar Nederland kan worden vergoed. Vitesse heeft doelman Tirik Bodak vastgelegd. De 24-jarige keeper stond vorig seizoen onder contract bij Telstar en ging als derde doelman van Curaçao mee naar het afgelopen wereldkampioenschap. Bodak tekent in Arnhem voor één seizoen. Hij maakte tijdens een proefperiode indruk op trainer Rüdiger Rehm. Bodak was transfervrij en heeft nog geen officiële profwedstrijd gespeeld. Dan nog internationaal nieuws. Ministers van de Europese Unie willen bij crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over Ceuta, waar vorige week tienduizenden migranten de grens met Spanje overstaken. De Ierse minister Jim O'Callaghan zei dat de Europese Unie verenigd is en Spanje steunt. De Spaanse politie heeft onder de migranten die vorige week de exclave Ceuta binnenkwamen zeker 10 mensen gedetecteerd die in Spanje zijn veroordeeld in een terrorismeonderzoek. Ze waren eerder uitgezet. Het is onduidelijk of ze nog in Ceuta zijn. Antiterreureenheden bekijken camerabeelden van ongeveer 50.000 mensen. Frankrijk heeft de warmste maand achter de rug sinds de metingen in 1900 begonnen. Volgens Meteo France was het gemiddeld 24,9 graden. Hitte, droogte en wind vergroten de kans op natuurbranden. In het zuidwesten moesten ruim 200.000 mensen vluchten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Roos. 11 uur geweest, het laatste uur voor de lunch. En dat gaat voorbij vliegen met al die fijne tracks.

De porcelain van Moby. Heeft een einde dat je een beetje op het verkeerde been kan zetten als je wel eens twijfelt over de kwaliteiten van je autoradio. Hier zit zo'n lelijk kraakje in en dat zit gewoon in de plaat. Daar kunnen wij als Paradise niks aan doen. Daar kan jij met je radio niks aan doen. Maar als je dat kraakje goed luistert zoals hier, dan weet je genoeg. Het ligt niet aan jou. En dat geldt ook voor deze van Lutricia McNeil. Want ook Ain't It Just The Way heeft een beetje een gekke sound aan het begin.

is precies een jaar geleden dat er Trouble in Paradise ontstond. Voor de bekendste affaire die 2025 ooit heeft gekend. Je hebt waarschijnlijk nog steeds in je heugen gegrift staan hoe Kristen Cabot en Andy Byron daar toch wel innig omhelzend stonden bij een Coldplay.

tot teweeg gebracht in hun leven. En die Byron op non-actieve gezet, later afgetreden. En ook Kristin, die heeft uiteindelijk Astronomer, het bedrijf waar ze samen werken, verlaten. Maar zij heeft het er niet bij laten zitten. Daarna heeft ze namelijk het tij gekeerd voor zichzelf. Ze besloot om de narrative zeg maar in eigen hand te nemen. Ze heeft een crisiscommunicatieconferentie georganiseerd. Die heette Taking Back the Narrative. Waarin ze ging vertellen over hoe zij dit heeft beleefd. En hou je vast, dat was een conferentie waarin zij 30 minuten ging spreken. En hoeveel moet je daar dan voor betalen om die kant van het verhaal te horen? $875 per persoon vroeg ze daarvoor. Nou ja, ergens vind ik het toch heel knap dat je zo'n negatieve situatie weer kan commercialiseren. Zoiets dat kan alleen in Amerika gebeuren met dit soort verhalen. Je hoorde Coldplay bij Paradise.

0: lekker diner voor twee. Vandaag te verdienen bij restaurant De Buurvrouw. En de muziekkeus komt er namelijk aan. Ook Irene Cara en TLC zometeen.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.

0: half 12.
1: Tarik Bodak tekent contract bij Vitesse. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Vitesse heeft zich versterkt met Tarik Bodak, de 24-jarige keeper die vorig seizoen onder contract stond bij Telstar en als derde doelman met Curaçao meeging naar het afgelopen WK, tekent voor 1 seizoen in Arnhem. Bodak heeft nog geen officiële speelminuten in het profvoetbal achter zijn naam staan, maar wist de afgelopen weken tijdens een proefperiode indruk te maken op de Vitesse-trainer. De transfervrije doelman noemt het contract bij de Arnhemse club een prachtige beloning en kijkt er naar uit om zich in het Gelredome verder te ontwikkelen. En ongeveer 280 gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire op Curaçao kunnen aanspraak maken op een maatwerkplan voor maatschappelijk herstel. Staatssecretaris Sandra Palme heeft hiervoor de beleidsregels vastgesteld voor het ondersteuningsteam ouders in het buitenland. De regeling werkt met een richtbedrag van maximaal €5.000 per gedupeerde en €1.500 per gezinslid. Dit geld is bedoeld voor een plan van aanpak op gebieden zoals zorg, werk en financiën, acute noodschulden zoals bij dreigende huisuitzetting of afsluiting van water en stroom kunnen worden aangepakt, maar structurele inkomensaanvullingen of vaste woonkosten worden niet vergoed. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
5: Vroeger dronken die biertje laag.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe!
2: Dit is Paradise FM.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Nadine Roos.
4: We spelen de muziekquiz weer zo. Eerste ui.

0: Ja, maak er maar vast een gaatje losser, die Cintura van jou. Alvaro de Soler hoorde je bij Paradise.
1: Ja. Paradise FM, muziekquiz, muziekquiz.
0: Want als je denkt, ik kan wel een koe op, dat kan onder andere daar. Bij de buurvrouw hebben ze ook een volledige steakhouse waarbij ze bijna alle onderdelen van het beestje verkopen, gos. Maar heb je niks met steak, dan kan je daar ook voor allerlei andere gerechten terecht. Visspecialiteiten, ze hebben pincho's, vegetarische gerechten, ook allerlei pizza's. Eigenlijk van alles om uit te kiezen en om je buikje rond te eten bij de buurvrouw. En daar is natuurlijk ook die fantastisch grote palapa. Misschien ben je wel eens langs gereden, onderweg naar Westpunt of juist op de terugweg daar vandaan. En dan heerlijk eten op zo'n fantastische locatie. Dat gun je iedereen, maar dat gun ik vooral degene die lekker snel zijn met het juiste antwoord geven. Dus ik zou zeggen, pak je telefoon ervan bij, open de Paradise WM app en zorg dat je klaar staat om het antwoord te gaan geven.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: En die is toch redelijk pittig. Ik had op het laatste stukje opeens een ingeving. Ik weet niet of het helemaal klopt. Maar misschien weet jij het wel. Dan stuur je je antwoord door via 675-1031. Of dus via de Paradise WM app. Typ je het gelijk in. En ga jij misschien wel binnenkort lekker eten bij restaurant De Buurvrouw.

laatste minuten van de dinsdagochtend zijn ingegaan. Dit is Mark Anthony bij Paradise en I Need to Know. Zometeen tijdens je lunch neemt Pepijn Bier de Broodspot het over met Broodje Broodspot. Tussen 12 en 2 morgen ben ik er weer rond de klok van 10 uur. Straks komt Madonna eraan. Er is Third World. Dit is Try Love. Tot morgen.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
0: It all happens at Yantil Beach.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar

betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Ongeveer 280 gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire op Curaçao krijgen meer duidelijkheid over hulp. Staatssecretaris Sandra Palmer-Slangen heeft nieuwe regels vastgesteld. Een ondersteuningsteam maakt plannen voor geldzaken, gezin, werk, wonen en zorg. Per ouder is €5.000 beschikbaar, per gezinslid €1.500. Ook verhuizing naar Nederland kan worden vergoed. Vitesse heeft doelman Tirik Bodak vastgelegd. De 24-jarige keeper stond vorig seizoen onder contract bij Telstar en ging als derde doelman van Curaçao mee naar het afgelopen wereldkampioenschap. Bodak tekent in Arnhem voor één seizoen. Hij maakte tijdens een proefperiode indruk op trainer Rüdiger Rehm. Bodak was transfervrij en heeft nog geen officiële profwedstrijd gespeeld. Internationaal nieuws. Het dodental na de massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen aan, velen zwemmend vanuit Marokko. De meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord. In de hoofdstad Wenen werd dinsdag volgens een voorlopige meting 40,8 graden gemeten. De hoogste temperatuur in het Alpenland. In het oosten geldt code rood. Het vorige record dateerde van augustus 2013 met 40,5 graden in Bad Deutsch-Altenburg. Ministers van de Europese Unie willen bij crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over Ceuta, waar vorige week tienduizenden migranten de grens met Spanje overstaken. De Ierse minister Jim O'Callaghan zei dat de Europese Unie verenigd is en Spanje steunt. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij. Coco's Beach.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: En die zegt een oprecht.

0: Mars met Finesse daarvoor. Maar daarna met Material Girl.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goeie dinsdagmiddag. 11 minuten over 12. Straks neem ik het lokale nieuws door zo rond 20 minuten voor in met Vanessa Werkhoven. Zometeen de quote van de dag. Die gaat over ABBA. Over Dancing Queen. Daarover dus later meer. We spelen het eerste uur ook nog de muziekquiz. Gaat allemaal een heerlijk diner voor twee bij Eetcafé De Buurvrouw. En in het tweede uur de Spotlight met volop jarige en releases enige tijd geleden. Die ga je allemaal horen, maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: We gaan het zo meteen hebben over drank, drugs en 246 kilometer per uur over de snelweg. Maar eerst iets anders. En een oprecht goede dinsdagmiddag trouwens ook voor jou, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: De brand in het natuurgebied in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. Dat was een enorme brand. Hoeveel schade heeft die brand inmiddels geëist?
2: Nou, inmiddels is er 100 hectare aan groen verwoest. Dat gaat om 140 voetbalvelden.
0: Wow.
2: Ja, en er wordt met man en macht gewerkt. Ook de hele nacht zijn brandweerlieden echt letterlijk het veld ingegaan. En dan gaan ze met allemaal gofgeschut, gaan ze allemaal van die lijnen maken. Brandlijnen noemen ze dat. En daardoor heeft de Chinook ook niet gevlogen vannacht. Dus de Chinook is om het uur of 9 vanochtend weer gaan vliegen van Defensie. En die heeft in totaal op dit moment al 900.000 liter water gedropt boven dat gebied. Ja, dat is een hele hoop. Dat is ongeveer 16.000 keer douchen. Daar heb je een beetje een beeld hoeveel water dat is. Ja, en de situatie is gewoon nog steeds niet onder controle op dit moment.
0: Ja, er wordt nu ook gezegd, ja, we hebben meer mensen en andere auto's nodig.
2: Ja, dat klopt, ja. En dan wordt er gelijk op dit moment ook gediscussieerd van, ja, in hoeverre zijn we ook dan echt voorbereid op dit soort rampen, noem ik het eigenlijk maar. En helemaal omdat iedereen zegt, in de toekomst gaan we dit misschien meer krijgen. Maar ik heb ook zoiets van, we zijn volgens mij één EU. Misschien moeten we dan gewoon ook brandweerwagens uit het buitenland halen om hulp. Ja, want ik denk op dit moment als er nog een brand ontstaat, dan zijn we denk ik echt de sjaak. Want we hebben gewoon te weinig mensen.
0: Ik hoop dat het niet gebeurt, dat punt één. En ja, een soort Europese superbrandweer. Misschien is dat nog niet zo'n slecht idee.
2: Ja, want we weten ook, Nederlandse brandweermensen zijn ook naar Spanje toegegaan, hè, om in Spanje bijvoorbeeld te helpen. Dus kom op met die Spanjaarden deze kant op, want wij hebben ook hulp nodig.
0: Er is een vierde verdachte aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Help me even, welke aanslag was dit nou weer? Want ze blijven maar komen.
2: Nou ja, het is niet duidelijk wat voor aanslag, maar ze willen in principe een aanslag, wilden ze plegen. En het gaat dus om een 18-jarige man uit het Gelderse Kesteren. En vorige week zijn in de nacht van dinsdag op woensdag natuurlijk ook al drie verdachten opgepakt in Rotterdam. En ook in Alkmaar en Mark, in Eindhoven.
0: Mark, sorry dat je onderbreekt. Dat was waar ik op doelde. Zijn dit mannen die allemaal gezamenlijk één aanslag wilden plegen?
2: Ja, inderdaad. Het gaat dus om, we hebben het er vorige week over gehad, hè, om die jonge gasten. Sommigen zijn al zelfs veroordeeld vanwege terrorismefeiten. En nu dus ook verdenkingen bij deze verdachten. En het zou allemaal online zijn gebeurd. Hè. Dus ze zouden ook jonge mensen hebben geronseld via Snapchat, maar ook via TikTok. Dus ja, het is bizar, hè. We hadden het al even over IS. Is gewoon nog helemaal actueel. En we dachten dat we er vanaf waren. Maar er zijn toch nog jonge groeperingen die gewoon een aanslag willen plegen. En dat is gelukkig verijdeld.
0: Ja, dat is het puikwerk, ik denk, van de inlichtingendienst, hè, de AIVD, in samenwerking met de politie. En er worden, dat komt af en toe naar buiten, daar geven ze weinig tot geen details over, maar er worden in Nederland behoorlijk veel aanslagen gelukkig verijdeld.
2: Ja, inderdaad, ja. En waar ik dan wel van schrik, hè, dat zijn dus hele jonge jongens, hè. Ook een jongen van 16 aangehouden, 19, 18, dan denk ik echt, op die leeftijd was ik toch echt met hele andere dingen bezig. En dan vraag ik me toch af, hoe kom je nou in zo'n milieu terecht en dat je daar dan in gelooft en dat je denkt, dit is goed, of ik vind dat echt wonderbaarlijk.
0: Een geslaagde, positief nieuws, een geslaagde inzamelingsactie is gehouden voor dat Syrische gezin uit Geesteren dat verschillende bedreigingen kreeg. Vertel.
2: Ja, vorige week werd hun auto zelfs in brand gestoken. En nu is er dus een bedrag opgehaald van 6.000 euro. Dus het gezin kan gelukkig een andere auto kopen. Ja, en het gezin is eigenlijk al meerdere keren lastiggevallen. Ze komen uit Syrië en het zijn statushouders. Dus Ze mogen in Nederland blijven. Ja, en in maart en april werden er al stenen gegooid door de ramen van de woning die ze hadden toegewezen gekregen. Ja, en ze hebben een dreigbrief ontvangen. Dus ja, deze mensen wordt het leven echt zuur gemaakt, er angst aangejaagd. Omdat er gewoon een aantal mensen zijn die gewoon niet zitten te wachten op deze statushouders. Terwijl ze gewoon een status hebben gekregen, dus hier mogen blijven.
0: Ik besteed in dit programma weinig aandacht aan verkeersovertredingen, zeker in Nederland. Maar deze kon ik niet laten gaan.
3: Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs.
0: Nou, dat had die Rotterdammer ook, drank en drugs. Die reed onder invloed van drank en drugs 246 kilometer per uur over de snelweg. Ik moet hier niet om lachen, maar hoe krijg je het voor elkaar? Bij snelheidscontrole op de A15 heeft de politie de afgelopen nacht een 40-jarige Rotterdammer. Dat je denkt, nou ja, hé, je bent inmiddels wel volwassen. De man reed dus onder invloed van drank en drugs 246 kilometer per uur. Weten we wat voor auto dat was?
2: Nee, dat is niet helemaal duidelijk. Maar het moet wel een snelle zijn, want mijn Volkswagen Polo, die gaat het niet redden, denk ik. Maar, en bizar is ook nog, hij heeft gewoon vol gas gegeven toen hij al een stopteken kreeg van de politie. Hè. Dus 9 keer heeft hij het stopteken genegeerd van de politie. Dus ja, dan, volgens mij ben je dan helemaal gek.
3: Mannen, dit zullen er niet zijn als het slecht met mijn gaat. Ik schuif op, wij komen binnen met z'n allen, je moet zakken tot de grond.
0: Het was niet Little Kleine zelf toevallig, hè?
2: Nee, dat is niet heel klein, maar ik denk dat deze man blij mag zijn dat hij überhaupt nog leeft. Want als jij crasht met zo'n hoge snelheid, nou, dan is er niks meer van je over. En dan denk ik, wat heb je allemaal genomen dan? Dat je zo ver kan zijn en zulke dingen kunt doen. Volgens mij sla je jezelf voor je kop als je gewoon weer nuchter bent.
0: Mark Kampers, voor nu hartelijk bedankt. We spreken elkaar morgen weer.
2: Tot dan!

0: Het was natuurlijk een wereldhit. Met Shocking Blue, Mariska Venus. Maar in de versie van Bananarama deed hij het ook eigenlijk heel erg goed. En we gaan naar nog zo'n evergreen. We gaan het namelijk hebben over Dancing Queen.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Deze maand is het precies 50 jaar geleden dat ABBA de wereld veroverde met Dancing Queen. In Nederland groeide het nummer uit tot de bestverkochte single van 1976 en stond het 5 weken bovenaan de top 40. Maar het succes begon een jaar eerder, in de zomer van 1975, in een klein kamertje van het zomerhuis van Agnetha Faltskog en Björn Ulvaeus op het Zweedse eiland Vixholm. Björn Ulvaeus en Benny Andersson lieten zich inspireren door de disco-klassieker Rock Your Baby van George McRae. De eerste versie had de werktitel Boogaloo. Nog zonder tekst of zang was iedereen diep onder de indruk van de muziek. Frida vertelde later dat ze moest huilen toen ze de demo voor het eerst hoorde. Björn was zo enthousiast dat hij midden in de nacht een uur door Stockholm reed om zijn adrenaline kwijt te raken. Uiteindelijk belandde hij bij zijn zus, aan wie hij het nummer keer op keer liet horen. We konden gewoon niet geloven hoe goed het klonk, vertelde hij later aan de BBC. En dat is meteen de quote van de dag. Manager Stick Anderson schreef vervolgens de tekst over een jonge vrouw die op de dansvloer volledig tot leven komt. Volgens ABBA-kenner, ja, die zijn er, Sterny van Wijmeers, hij schreef 6 boeken over ABBA, is het veel meer dan een dansnummer. Het is een lied over vrijheid, maar ook over de vergankelijkheid van het leven. De première volgde uiteindelijk op 18 juni 1976... tijdens het feest voorafgaand aan het huwelijk van de Zweedse koning Carl Gustaf en Sylvia. In opvallende kostuums gaf ABBA een optreden dat ook in Nederland trouwens via Top Pop te zien was. Toen de single in augustus wereldwijd werd gelanceerd, was het een ongekend succes. Nummer 1 in Amerika en zelfs in de Sovjet-Unie. Het was trouwens ook de eerste single met dat inmiddels iconische ABBA-logo. Hè, met die 2 gespiegelde B's. Tenminste, de tweede B die staat gespiegeld. Volgens popkenner Johan van Sloten leverde ABBA eind jaren 70 meer op voor de Zweedse economie dan Volvo. Ook 50 jaar later is Dancing Queen nog altijd overal te horen. Op Spotify is het de enige ABBA-hit met meer dan 2 miljard streams. Het nummer klinkt op bruiloftenfestivals, concerten en groeide bovendien uit tot een geliefd anthem binnen de homo-gemeenschap. De boodschap You Are The Dancing Queen staat ook voor jezelf mogen zijn en vrijheid vieren. Ook koningin Maxima liet zich daar vorig jaar tijdens Pride Amsterdam nog op meeslepen. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum organiseert het ABBA Museum in Stockholm een fanbijeenkomst. En er zijn wereldwijd bijeenkomsten. Mocht je dus ooit nog een keertje in Stockholm komen, bezoek het ABBA Museum. Lijkt mij wel grappig. Dancing Queen, ABBA.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at bancodecaribe.com.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
5: Turista, riba bo isla. Sing maleta, peruku, hoppi sabor. Isimang aki, ciao Italia. Brinda, cupalini limoncello. Pa 35,90. I pa 9,99, boti un bio pizza de forno, dusci di Carrefour. Complete con un crispy maretti bruschetta, pa 6,99. Cada simang, un destination novo.
6: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
7: Wij produceren
6: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
7: Die elk project sterker maken.
6: Ook verkrijgbaar
7: cement en steenslag.

0: nieuws van half 1.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. De politie onderzoekt een reeks autobranden op Curaçao. Brandweerpost Mundo Nobo rukte gisternacht uit naar de Kaya Garapa in Guanajuato voor 2 brandende auto's. 1 auto werd snel geblust, de andere liep lichte schade op. In enkele dagen tijd zijn minstens 5 auto's in brand gestoken. Taima Maximiliana uit Curaçao heeft haar debuut gemaakt in de nieuwe Women's Pro Baseball League in de Verenigde Staten. De 24-jarige sloeg direct haar eerste honkslag voor de Los Angeles Queens. Haar team verloor met 10-8 van de New York Heights. Maximiliana is de eerste Curaçaose vrouw in de Amerikaanse profcompetitie. Dan nog internationale headlines. Het dodental na de massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen aan, velen zwemmend vanuit Marokko. De meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord. In de hoofdstad Wenen werd dinsdag volgens een voorlopige meting 40,8 graden gemeten, de hoogste temperatuur in het Alpenland. In het oosten geldt code rood. Het vorige record dateerde van augustus 2013 met 40,5 graden in Bad Deutsch-Altenburg. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: Met Bruce Springsteen, born.

0: Bruce Springsteen, born in the USA.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goede dinsdagmiddag. Bijna 20 minuten voor 1. Straks spelen we natuurlijk nog de muziekquiz. Gaat vandaag om een heerlijk diner voor 2 bij It's Café De Buurvrouw. In het tweede uur hebben we de spotlights. Maar nu eerst het lokale nieuws.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Goedemiddag, Vanessa.
2: Goedemiddag, Pepijn.
0: De politie is gisteren gestart met het is genoeg met statis est. Dat is Latijn voor het is genoeg. Ze gaan meer controleren. Ze willen het gevoel van veiligheid vergroten met extra preventieve surveillances en gerichte controles in kwetsbare en probleemgevoelige gebieden. Staat in een persbericht van het KPC, hè? Van het Korps Politie Curaçao. Die controles worden uitgevoerd onder meer in het verkeer. Ze gaan kijken naar illegaal wapenbezit, drugs, andere vormen van criminaliteit. De extra politieeenheden zijn zowel overdag als 's nachts zichtbaar op straat. Hoewel verschillende vormen van criminaliteit in de eerste helft van het jaar zijn afgenomen, ziet de politie een toename van onder meer diefstal van auto-onderdelen, auto-inbraken en inbraken bij woningen en bedrijven. Dus ze gaan wat meer controles uitvoeren. Ja, lijkt mij alleen maar goed.
2: Nou ja, in principe is natuurlijk, en dat is wat ze doen, toch? Dat is waarvoor ze er zijn, de veiligheid van de burgers. Dus lijkt me hartstikke goed. En als zij zien van, nou, dit is kennelijk nodig, want er nemen bepaalde dingen toe, dus we moeten in actie komen, dan zou ik zeggen, mijn zegen heb je. Want we moeten ons natuurlijk allemaal veilig blijven voelen. Ze vragen iedereen wel begrip, hè, voor de extra controles. Wees voorzichtig, hè. Neem preventiemaatregelen. We moeten gewoon met elkaar in één Curaçao blijven leven op een goede manier. En er zijn nou eenmaal mensen die niet altijd de juiste bedoelingen hebben. Maar ik denk alleen maar hartstikke goed, toch? Hoe veiliger, hoe beter. En ik moet heel eerlijk zeggen, je ziet vrij weinig politie op straat.
0: Nou ja, dat wou ik net zeggen. Ik had de indruk dat ik jaren hiervoor bijvoorbeeld, in het eerste halfjaar van het jaar, veel meer politiecontroles zag. Hè, die waren dan aan het controleren. Heb je je wegenbelasting betaald? Ja. Is je auto verzekerd? Nu zouden ze gaan controleren op die kentekenplaten. Maar ik heb geloof ik één surveillance ergens gezien en dat was het.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Nou, is dat natuurlijk gewoon mijn totaal niet steekproef wijze waarneming. Nee, want ik rijd elke dag redelijk dezelfde routes, maar ik heb ze maar één keer gezien op de Caracasbaai.
2: Ja, ik heb hetzelfde en ik vind de controle ook altijd erg irritant. Dus wat dat betreft, vind ik het niet. Het is niet dat ik nu zeg, ga maar overal staan. Maar sowieso het zichtbaar zijn, hè, op het eiland. Dat surveilleren, rondrijden, rondlopen, rondfietsen. Ik denk dat het de mensen toch een gevoel van veiligheid geeft. Dus niet alleen die controles, maar gewoon het zichtbaar aanwezig zijn is volgens mij gewoon hartstikke goed. Geeft een veilig gevoel en uiteindelijk is het ook nodig.
0: We blijven even bij de politie, maar dan bij het gespecialiseerde arrestatieteam. Dat heeft maandag opnieuw een woning in de wijk Bonam doorzocht in de zoektocht naar een verdachte die in verband wordt gebracht met 2 moordzaken, meldt de Extra. Deze verdachte wordt gelinkt aan de moord op marechaussee Toon Brood. Ik dacht dat daarvan alle verdachten waren aangehouden, maar dat is dus blijkbaar niet zo. Toon Brood werd tijdens een woningoverval doodgeschoten. En de verdachte wordt gelinkt aan een recente dodelijke schietpartij. Volgens de krant wordt diezelfde man ook verdacht van de recente diefstal van een auto.
2: Ja, precies. Nou ja, dan zou ik zeggen inderdaad, even langsgaan en die man even flink aan de tand voelen. Want dat klinkt als iemand die, die behoorlijk wat, behoorlijk wat slechte dingen op zijn naam heeft staan. Dus alleen maar goed.
0: Brandweerpost Mundo Nobo is gisternacht met spoed uitgerukt naar de Kaya Carapa in Guanajuato voor 2 brandende auto's. Bij aankomst wist de brandweer 1 voertuig snel te blussen, terwijl de tweede auto lichte schade opliep. De politie stelt een onderzoek in naar het incident. Het verschijnsel zorgt voor toenemende bezorgdheid bij iedereen op Curaçao, want in een paar dagen tijd zijn er nu op het eiland al minstens 5 auto's in de brand gestoken. Waaronder 3 in de Frederikstraat. En daar is ook een container uitgebrand. Mensen beginnen zich nu wel even af te vragen, wat is hier aan de hand? Ik hoop dat de politie zo snel mogelijk de daders pakt.
2: Ja, dat het geen trend is, daar zit je toch niet op te wachten.
0: Dan positief nieuws. Divi Divi viert op 22 augustus het 25-jarig bestaan. En dat doen ze met een open dag voor de jeugd en de gemeenschap van Curaçao. Je kan een kijkje krijgen achter de schermen van de luchtvaartsector. Je kan de hangar van Divi Divi gaan bezoeken. Ze werden opgericht in 2000 hè, en verzorgen sindsdien verbindingen tussen Aruba, Bonaire en Curaçao.
2: Ja, het is een beetje onze luchtbux, hè, zeg
0: ja.
2: Altijd.
0: Ja,
2: ja. Niet als...
0: Even de bus naar Bonaire.
2: Ja, een busje naar Bonaire. Ja, ja. Ik heb toevallig vorige week nog met ze gevlogen. Het is echt prettig.
0: Wat
2: ik
0: leuk.
2: Moet wel zeggen, het maakt wel echt uit of je nou in een achtpersoons vliegtuigje zit. Of in een, nou ja, een iets groter model. Want ik was wel misselijk jong op de heenweg.
0: Heb ik allemaal geen last van. Ik vind ze hoe kleiner, hoe leuker.
2: Echt waar? Nou ja, ik moet.
0: Ik zit het liefst ook meteen achter de piloot, zodat ik alles kan zien. Ik vind dat fantastisch.
2: Ik had tijdens de vlucht niet zo'n last van. Maar bij het landen, dan voel je echt wel dat je in een heel klein toestelletje zit. Maar het is prachtig. En het is gewoon. We kunnen natuurlijk niet zonder. Er zijn een hoop mensen die werken ook hè, natuurlijk op de andere eilanden. Dus die moeten gewoon die luchtbus pakken. En verder is het voor familie of gewoon even het eiland af is het natuurlijk ideaal. Dus gefeliciteerd en blijf lekker doorgaan.
0: Zullen er tegen die tijd nog wel even aandacht aan besteden. Voor jongeren tussen de 6 en 16 jaar die nog nooit hebben gevlogen, organiseert Divi Divi een wedstrijd waarbij een rondvlucht boven Curaçao kan worden gewonnen. Dus dat is ook leuk.
2: Leuk, hartstikke goed.
0: Dan de Centrale Bank van Curaçao. Je zou zeggen, die hoeft geen winst te maken, maar dat doen ze wel. Ze hebben een recordwinst van 66,9 miljoen Caribische guldens geboekt. Dat blijkt uit het jaarverslag. Ik denk dan, ja, waarom moet een centrale bank winst maken?
2: Ja,
0: maar dat zou kunnen dat het mij ontgaat, hoor.
2: Ja, ik ook. Nou goed, dit is een winst die vooral te danken is aan hogere beleggingsopbrengsten en lagere bedrijfslasten. Nou ja, dat kan natuurlijk. Daarnaast noemen ze de invoering van de Caribische gulden op 31 maart. Dat is de belangrijkste mijlpaal van het jaar. En de overgang naar de nieuwe munteenheid is goed verlopen. En ze hebben een goede samenwerking hè, met verschillende bedrijven en met de overheid. En ze doen het goed. Ze maken winst. Dus dat is fijn voor de bank. Maar inderdaad... het is in principe niet het doel van een bank.
0: En tot slot de eerste drie verblijfsbeschikkingen binnen het legalisatieproject Ribeluga zijn uitgereikt. Het gaat om drie minderjarige broers en zusters die volgens het ministerie van Justitie als eerste zijn behandeld, omdat minderjarigen binnen het traject prioriteit krijgen. Daarnaast is de hele registratieperiode opnieuw verlengd vanwege de grote belangstelling.
2: Hartstikke mooi. Goed.
0: Dat was hem.
2: Wat mij betreft wel.
0: Ja, we spreken elkaar morgen weer en jij bent er vanmiddag.
2: Yes.
0: Vanaf 4 uur.
2: Zo, tot morgen.

0: vind het altijd zo'n lekker stukje gedrum daar op het einde van Groove Yet van de groep Spiller. Hé, hey, we gaan hem doen. Het is, wat is het eigenlijk? Bijna 8:08. Een prachtige tijd voor
1: de Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Je kan vandaag winnen een heerlijk diner voor twee daarbij. Eats Café De Buurvrouw. Eens kijken, wat zeggen mensen op de TripAdvisor? Ramona zegt, eten bij de buurvrouw is altijd kwalitatief goed. De spiezen zijn dik in orde. En ook de bediening stelt nooit teleur. De Aros Brua, een rijstgerecht, is echt overheerlijk. Jeff zegt, leuke ambiance van het restaurant, leuk. Pizza was goed, zou teruggaan. Nou, dat was weer zo'n hele korte recensie. Die heb je af en toe, hè? Even kijken, wat zegt SM? Vier bijdragen. Heerlijke kipfilet gegeten. Mals als boter. Wijntje was ook lekker. Manlief had de stoba. Was ook goed. Leuk restaurant. Nou, wat wil je nog meer? Ik zou zeggen, laten we eens kijken of we de muziekquiz van vandaag kunnen oplossen.
1: Welke plaat hoor je achterste?

Ja. Ik hoorde op het einde, hoorde ik hem. Je kan je oplossing insturen via onze gratis app in alle stores te downloaden. Dan kan je direct naar de studio app. Je kan trouwens ook programma's terugluisteren als je dat leuk vindt. Je kan kijken welke platen ik bijvoorbeeld net heb gedraaid. Of nu aan het draaien bent. Is trouwens Dusty Springfield in private. Ik kan ook nog steeds appen naar 6751031. Mijn aanwijzing voor de muziekquiz. Ik schreeuw uit angst voor mijn tranen.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Nu al?
2: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Ben je nou weer bij your buy site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: It's a Friday, baby!
2: Iedere vrijdag begint...

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie onderzoekt een reeks autobranden op Curaçao. Brandweerpost Mundo Nobo rukte gisternacht uit naar de Kaya Garapa in Guanajuato voor 2 brandende auto's. 1 auto werd snel geblust, de andere liep lichte schade op. In enkele dagen tijd zijn minstens 5 auto's in brand gestoken.

0: Maximiliana uit Curaçao heeft haar debuut gemaakt in de nieuwe Women's Pro Baseball League in de Verenigde Staten. De 24-jarige sloeg direct haar eerste honkslag voor de Los Angeles Queens. Haar team verloor met 10-8 van de New York Heights. Maximiliana is de eerste Curaçaose vrouw in de Amerikaanse profcompetitie. Internationaal nieuws. Het dodental na de massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen aan, velen zwemmend vanuit Marokko. De meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord. In de hoofdstad Wenen werd dinsdag volgens een voorlopige meting 40,8 graden gemeten, de hoogste temperatuur in het Alpenland. In het oosten geldt code rood. Het vorige record dateerde van augustus 2013 met 40,5 graden in Bad Deutsch-Altenburg. Ministers van de Europese Unie willen bij crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over Ceuta, waar vorige week tienduizenden migranten de grens met Spanje overstaken. De Ierse minister Jim O'Callaghan zei dat de Europese Unie verenigd is en Spanje steunt. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: Dit zijn de Kings met You Really Got Me.

spotlights doen. Straks natuurlijk het Feel Good nieuws. Dat gaat over Estland. Ja, dat schijnt een van de beste plekken te zijn om te wonen. Dat geldt dat het Curaçao was. En er is een reden waarom Curaçao in dat onderzoek, waarover ik je straks meer vertel, niet voorkomt. En dat heeft dan weer niks te maken met of het hier wel of niet leuk is om te wonen. Maar met een hele andere reden. Maar dat hoor je straks. We gaan nu eerst de spotlight.

precies 62 jaar geleden. Op 4 augustus 1964 verscheen You Really Got Me Baby. De doorbraakhit van de Kings. Het nummer wordt gezien als één van de belangrijkste rockplaten aller tijden. Want het vormt volgens veel muziekhistorici de basis voor hard rock, heavy metal en zelfs punk. Het scheelde trouwens weinig of die hele plaat was er nooit gekomen. Na twee slecht verkopende singles dreigde de platenmaatschappij de band te laten vallen. De manager leende £200, zodat You Really Got Me opnieuw kon worden opgenomen. Dit keer sneller, harder en rauwer. En die gok pakte geweldig uit. De single werd nummer 1 in Groot-Brittannië en betekende de definitieve doorbraak van de Kings. Het roemste onderdeel van dat nummer is natuurlijk die gitaar van Dave Davies. Om die klank te krijgen sneed de toen pas 17-jarige gitarist met een scheermesje het luidsprekermembraan van zijn versterker open en prikte er met spelden gaatjes in. En zo ontstond dat hele specifieke geluid. Wie is er nog meer jarig vandaag? Deze plaat is jarig, maar gitarist Paul Reynolds is ook jarig. Hij is van A Flock of Seagulls. Hij werd geboren op 4 augustus 1962, viert vandaag zijn 64e verjaardag. Grootste hit van A Flock of Seagulls is natuurlijk The More You Live, The More You Love. Dat verscheen in 1984 als de eerste single van het album met de prachtige titel The Story of a Young Heart. Het verhaal van een jong hart. De boodschap van het nummer is tijdloos. Hoe meer levenservaring je opdoet, hoe beter je leert liefhebben en anderen leert vertrouwen. Paul Reynolds speelt een hoofdrol in het geluid van de band. Zijn gitaarspel vol echo's en effecten bewees dat een gitaar ook binnen synthpop een hoofdrol kon spelen. En daarmee onderscheidde A Flock of Seagulls zich van vrijwel alle andere new wave bands uit de jaren 80. Overigens is de videoclip die bij dit nummer hoort wel weer typisch jaren 80, met mysterieuze belichting en natuurlijk hele opvallende kapsels.

0: A Flock of Seagulls. The More You Live. The More You Love vanwege de 64e verjaardag van Paul Reynolds van de band.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou, als je het over een release van formaat hebt, dan heb je het natuurlijk wel over Prince. Het album Purple Rain bereikt op 4 augustus 1984... de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard 200. Hè, dat is de albumlijst. En bleef daar 24 weken staan. Overigens, over de Billboard Hot 100 gesproken. De allereerste verscheen op 4 augustus 1958. Ricky Nelson stond op nummer 1 met Poor Little Fool. Was de eerste hit ooit op deze legendarische hitlijst. 1958, de allereerste Billboard Hot 100. Terug naar die albumlijsten, de Billboard 200. Daar stond Princess op 4 augustus 1984 nummer 1. 24 weken lang. Een van de langste runs ooit voor één album. Bekendste nummer is natuurlijk Purple Rain en When Doves Cry. En dat werd de best verkochte single van het jaar 1984 in de US of A. Het nummer werd speciaal geschreven voor de film Purple Rain. En is een bijzondere opname uit de carrière van Prince. Hij schreef, arrangeerde en nam het grootste deel van het nummer in minder dan 24 uur op. Op het allerlaatste moment haalde hij de complete basgitaar uit de mix. Zijn producers zeiden, je bent niet helemaal tof, maar Prince vond dat het nummer zonder bas spannender en emotioneler klonk. Het resultaat? Een wereldhit. De toetsen aan het begin, die hoor je zo meteen, zijn eigenlijk een pianopartij die versneld en achterstevoren werd afgespeeld. De tekst is heel persoonlijk. Hè. Prince bezingt de angst dat hij bij een liefdesrelatie dezelfde problemen krijgt als het huwelijk van zijn ouders had. Dat hoor je natuurlijk terug in de bekende regels. Maybe I'm just like my father. Too bold. Maybe you're just like my mother. She's never satisfied. En dan de grote vraag die ik me decennia heb gesteld. Waarom huilen die duiven nou eigenlijk? Nou, de duif staat van oudsher symbool voor vrede en liefde. Als zelfs de duiven huilen, dan is de harmonie uit je relatie wel echt volstrekt verdwenen.

When Doves Cry. Natuurlijk van Prince, hè. 4 augustus 1984 bereikt het album Purple Rain de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard 200, hè, de albumtop, en bleef daar 24

Sammy Jaffa, die was van Hanoi Rocks, later van de New York Dolls. Die is 63 jaar oud geworden. Ik dacht eerst Hanoi Rocks, die band ken ik helemaal niet. Maar is een enorme inspiratie geweest, onder andere voor Guns N' Roses. Sammy Jaffa werd geboren trouwens als Sammy Takamäki. Hij komt uit Scandinavië. Werd geboren op 4 augustus 1963. Viert vandaag dus zijn 63ste verjaardag. Up Around the Band verscheen in 1984. Het is een cover van de klassieker van Creedence Clearwater Revival uit 1970. Het origineel is een beetje een country rock nummer, maar Hanoi Rocks gaf het een stevige glam rock injectie. Het is een uitnodiging om de dagelijkse sleur achter je te laten en op avontuur te gaan. Up Around the Band, met een E, verwijst naar wat er achter de volgende bocht op je wacht. Vrijheid, plezier en nieuwe mogelijkheden. Sammy Jaffa was de rustige kracht binnen de vaak nogal uitbundige band Hanoi Rocks. Met zijn strakke baslijnen hield hij de muziek stevig bij elkaar. Hij zat al bij Hanoi Rocks vanaf zijn 16e. Hij is nog altijd actief. Hij toert al jaren met voormalige Hanoi Rocks zanger Michael Monroe en heeft diverse succesvolle solo-albums uitgebracht. Op zijn 63ste is hij nog steeds een van de meest gerespecteerde bassisten uit de Scandinavische muziekwereld.

0: Hanoi Rocks. Met Up Around the Band. Die naam hadden ze trouwens gekozen. Hanoi, dat klonk lekker exotisch. En Rocks natuurlijk, omdat ze lekker aan het rocken zijn.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou ja, Sammy Jaffa dus van Hanoi Rocks. Vandaag 63 jaar geworden. En nu iets heel anders. En ook hele andere muziek. Op 4 augustus 1990 bereikte Vision of Love van Mariah Carey de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het was de allereerste single van Mariah Carey en meteen haar eerste nummer 1 hit. Een droomdebuut dat de basis legde voor een van de succesvolste carrières uit de popgeschiedenis. Hoewel veel mensen denken dat het een liefdesliedje is, gaat Vision of Love vooral over hoop, doorzettingsvermogen en het verwezenlijken van dromen. Mariah schreef het nummer al toen ze nog als serveerster werkte en nauwelijks kon rondkomen. Een mooi verhaal is hoe haar carrière begon. Tijdens een feestje gaf ze een demo-cassette aan de bekende platenbaas Tommy Mottola. Hij ging van het feestje weg, deed de cassette in de speler in de auto, hoorde het, draaide direct om en ging op zoek naar Mariah om haar een platencontract aan te bieden. En die demo bevatte onder meer het nummer Vision of Love. Met dit nummer maakte de wereld ook kennis met haar enorme stembereik en de beroemde melisma's, heet dat. Hè. De sierlijke manier waarop ze meerdere noten op één lettergreep weet te zingen. Mariah Carey inspireerde artiesten als Beyoncé, Christina Aguilera en Rihanna. En ze is nog altijd een wereldnaam.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: nieuws van 2:30.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. De politie onderzoekt een reeks autobranden op Curaçao. Brandweerpost Mundo Nobo rukte gisternacht uit naar de Calle Garapa in Guanajuato voor 2 brandende auto's. 1 auto werd snel geblust, de andere liep lichte schade op. In enkele dagen tijd zijn minstens 5 auto's in brand gestoken. Taima Maximiliana uit Curaçao heeft haar debuut gemaakt in de nieuwe Women's Pro Baseball League in de Verenigde Staten. De 24-jarige sloeg direct haar eerste honkslag voor de Los Angeles Queens. Haar team verloor met 10-8 van de New York Heights. Maximiliana is de eerste Curaçaose vrouw in de Amerikaanse profcompetitie. Dan nog internationale headlines. Het dodental na de massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen aan, velen zwemmend vanuit Marokko. De meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord. In de hoofdstad Wenen werd dinsdag volgens een voorlopige meting 40,8 graden gemeten, de hoogste temperatuur in het Alpenland. In het oosten geldt code rood. Het vorige record dateerde van augustus 2013 met 40,5 graden in Bad Deutsch-Altenburg. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: Eerst Diana Ross en straks Moetie Licious.

0: Diana Ross. Met My Old Piano.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die wens je een oprecht goede dinsdagmiddag. Straks natuurlijk het Feel Good nieuws. Maar je had nog één spotlightje van me te goed.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek?

2001 bereikte Bootylicious van Destiny's Child de nummer 1 positie. En de Amerikaanse Billboard Hot 100 stond 2 weken bovenaan. Was de 4e en het was het laatste Amerikaanse nummer 1 notering van de groep. Het is een apart nummer. Het is zelfs een cultureel fenomeen. Ik zal je dat allemaal uit gaan leggen. Het idee voor het nummer ontstond nadat Beyoncé kritiek kreeg op haar gewicht. Kan je dat bijna niet meer voorstellen nu. Maar toen kreeg ze kritiek. In plaats van zich daar iets van aan te trekken, dacht ze een beetje, wat, ik ga een nummer schrijven dat de vrouwelijke vormen viert. Een van de opvallendste onderdelen van die plaat is trouwens de gitaarriff, en die is gesampled uit het bekende Edge of 17 van Stevie Nicks. Stevie Nicks, natuurlijk van Fleetwood Mac, was zo enthousiast over het resultaat dat ze een gastrol speelde in de videoclip. Even terug naar de term Bootylicious. Dat succes van dat nummer was zo groot dat het woord uiteindelijk officieel is opgenomen in de Oxford English Dictionary. En dat gebeurt heel zelden met een woord dat uit een popliedje komt. Nou wil je natuurlijk weten hoe ik dat zo netjes mogelijk vertaal. Nou, in de Oxford Dictionary staat Bootylicious als sexually attractive, especially because of shapely buttocks. Oftewel seksueel aantrekkelijk, vooral vanwege een goed gevormde bilpartij.

Louis XIV en Chrissy Hynde met Breakfast in Bed. Bootylicious betekent dus seksueel aantrekkelijk, vooral vanwege een goed gevormde bilpartij. Staat in de officiële Oxford Dictionary. Zometeen het veel good nieuws. Nu eerst Montel Jordan. Dit is hoe we het doen. This is

0: Montel, this Percy, man, the barber, your barber. Man, I'm sitting up here listening to your tape, dude. And this shit is on, man. You gonna make it, cool. Dude, keep on doing what you're doing, man. My phone number is area code 909-082. Give me a call, man. We're getting ready to step out to the Fox Hills Mall right now. But,
1: ja, het is niet zo dat er iets mis is met je verbinding.
0: Quarter to 11. Peace.
1: Dit zit echt bij dat nummer van This Is How We Do It van Montel Jordan. Het is een beetje een hartaanvalplaat. Want je denkt, wat gebeurt er opeens? Maar het hoort er echt bij. Goed, over naar...
2: Nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
1: Wie overweegt om naar een ander land te verhuizen... doet er goed aan om eens naar Estland te kijken. Dat blijkt uit de nieuwe Roemavi Global Relocation Index 2026... waarin 192 landen zijn beoordeeld op hun aantrekkelijkheid... voor mensen die zich in het buitenland willen vestigen. De onderzoekers keken daarvoor naar 24 verschillende factoren... verdeeld over vier onderdelen: financiën en belastingen... leefbaarheid en gezondheidszorg... veiligheid en stabiliteit en de mogelijkheden om een bestaan op te bouwen of een onderneming te starten. Estland eindigde verrassend op de eerste plaats. Het Baltische land dankt die positie vooral aan zijn vooruitstrevende digitale dienstverlening. Met het bekende e-residency-programma en het Digital Nomad Visa... kunnen ondernemers vrijwel alles online regelen. Van het oprichten van een bedrijf tot het beheren van de administratie. Daar kunnen ze hier nog een puntje aan zuigen. Daarnaast scoort Estland bijzonder hoog op het gebied van bankieren... zakelijke kansen, betaalbare huisvesting, groene leefomgeving... en eigendomsrechten voor buitenlanders. Ook de veiligheid op straat in Estland behoort tot de hoogste ter wereld. Dan nu het grote minpunt en waarom ik er nooit ga wonen. Het klimaat, lange, koude, donkere winters. En die drukken de score op dat onderdeel dan ook flink. Na Estland volgen trouwens Singapore en Maleisië op de tweede en derde plaats. De rest van de top 10, Portugal, Taiwan, Litouwen, Hongkong... onze buren St. Kitts en Nevis, Tsjechië en Malta. Maleisië is trouwens de meest aantrekkelijke bestemming... voor zowel digital nomads als gepensioneerden. Toen dacht ik, staan wij op die lijst? Nee, want we staan niet als afzonderlijk land in die ranglijst. De index kijkt namelijk uitsluitend naar de 192 soevereine lidstaten van de United Nations. En Curaçao is een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dus wordt het niet apart beoordeeld. Toch doet Curaçao het in vergelijkbare onderzoeken juist heel goed. Vooral het aangename leefklimaat, de meertaligheid en regelingen voor digital nomads en de fiscale mogelijkheden voor pensionado's maken het eiland aantrekkelijk voor mensen die een nieuw bestaan hier onder de Caribische zon zoeken. Dus wij kunnen gewoon rustig blijven zitten. Laten we dat vooral doen. Terug naar Estland. Ik dacht, ja, grote populaire hitartiesten uit Estland. Nou, een van de bekendste is Tommy Cash, eigenlijk Thomas Tamé-Mets. Hij werd geboren op 18 november 1991 in Tallinn, natuurlijk in Estland. Zijn artiestennaam, Tommy Cash, is een directe knipoog... naar de legendarische Amerikaanse countryster Johnny Cash. Hij is wereldwijd bekend van avant-garde pop en hip-hop. Hij staat bekend om zijn... excentrieke, zeg maar, videoclips en samenwerkingen met internationale namen als Charlie XCX. Hij werd het meest bekend door het nummer waarmee hij meedeed aan het Eurovisie Songfestival, Espresso Macchiato. En daar komen allerlei, zeg maar, clichés aan bod over Italië. De Italianen waren er niet zo heel erg blij mee. Ik wens je nog een hele, hele fijne dinsdagmiddag. Veel plezier zometeen met Marissa. En natuurlijk straks met Vanessa. Ik meld mij morgen weer na Nadine. Tussen 12 en 2. Hier is Espresso Macchiato.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App. De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Car-team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte.
1: Naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie onderzoekt een reeks autobranden op Curaçao. Brandweerpost Mundo Nobo rukte gisternacht uit naar de Kaya Garapa in Guanajuato voor 2 brandende auto's. 1 auto werd snel geblust, de andere liep lichte schade op. In enkele dagen tijd zijn minstens 5 auto's in brand gestoken. Taima Maximiliana uit Curaçao heeft haar debuut gemaakt in de nieuwe Women's Pro Baseball League in de Verenigde Staten. De 24-jarige sloeg direct haar eerste honkslag voor de Los Angeles Queens. Haar team verloor met 10-8 van de New York Heights. Maximiliana is de eerste Curaçaose vrouw in de Amerikaanse profcompetitie. Internationaal nieuws. Het dodental na de massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen aan, vele zwemmend vanuit Marokko. De meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord. In de hoofdstad Wenen werd dinsdag volgens een voorlopige meting 40,8 graden gemeten. De hoogste temperatuur in het Alpenland. In het oosten geldt code rood. Het vorige record dateerde van augustus 2013 met 40,5 graden in Bad Deutsch-Altenburg. Ministers van de Europese Unie willen bij crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over Ceuta, waar vorige week tienduizenden migranten de grens met Spanje overstaken. De Ierse minister Jim O'Callaghan zei dat de Europese Unie verenigd is en Spanje steunt. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle boord.
3: Nu Marisa Wildeboer.
4: Straks hoor je Kelly Clarkson, maar de eerste is hier Kool & The Gang.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhu.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samen.

0: half drie.
1: Dit is Tjeerd van Dam met de hoofdpunten uit het nieuws. De politie onderzoekt een reeks autobranden op Curaçao. Brandweerpost Mundo Nobo rukte gisternacht uit naar de Kaya Garapa in Guanajuato voor 2 brandende auto's. 1 auto werd snel geblust, de andere liep lichte schade op. In enkele dagen tijd zijn minstens 5 auto's in brand gestoken. Taima Maximiliana uit Curaçao heeft haar debuut gemaakt in de nieuwe Women's Pro Baseball League in de Verenigde Staten. De 24-jarige sloeg direct haar eerste honkslag voor de Los Angeles Queens. Haar team verloor met 10-8 van de New York Heights. Maximiliana is de eerste Curaçaose vrouw in de Amerikaanse profcompetitie. Dan nog internationale headlines. Het dodental na de massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen aan. Velen zwemmend vanuit Marokko. De meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord. In de hoofdstad Wenen werd dinsdag volgens een voorlopige meting 40,8 graden gemeten. De hoogste temperatuur in het Alpenland. In het oosten geldt code rood. Het vorige record dateerde van augustus 2013 met 40,5 graden in Bad Deutsch-Altenburg. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
0: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
4: Straks een brand new day, maar nu eerst de Heat is On.

0: Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Heb jij nou zin om binnenkort op onze kosten lekker uit eten te gaan? Ja, dan moet je nu goed opletten. Want deze keer spelen we weer de muziekquiz. En vandaag maak je weer kans op een dinerbon voor twee... en deze keer voor restaurant De Buurvrouw. Ja, dat is zo'n gezellige plek onder zo'n grote palapa... waar je heerlijk kan genieten van een lekkere burger of een heerlijke steak. Verse vis, pasta's, salades. Ja, ze hebben er echt onwijs veel, dus voor ieder wat wils. Ik zou zeggen, let goed op, want hier komt de vraag van vandaag.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?

0: ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuracao.com.

best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10. Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.

Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. De politie onderzoekt een reeks autobranden op Curaçao. Brandweerpost Mundo Nobo rukte gisternacht uit naar de Kaya Garapa in Guanajuato voor 2 brandende auto's. 1 auto werd snel geblust, de andere liep lichte schade op. In enkele dagen tijd zijn minstens 5 auto's in brand gestoken. Taima Maximiliana uit Curaçao heeft haar debuut gemaakt in de nieuwe Women's Pro Baseball League in de Verenigde Staten. De 24-jarige sloeg direct haar eerste honkslag voor de Los Angeles Queens. Haar team verloor met 10-8 van de New York Heights. Maximiliana is de eerste Curaçaose vrouw in de Amerikaanse profcompetitie. Internationaal nieuws. Het dodental na de massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen aan. Vele zwemmend vanuit Marokko. De meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord. In de hoofdstad Wenen werd dinsdag volgens een voorlopige meting 40,8 graden gemeten. De hoogste temperatuur in het Alpenland. In het oosten geldt code rood. Het vorige record dateerde van augustus 2013 met 40,5 graden in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen aan. Vele zwemmend vanuit Marokko. De meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord. In de hoofdstad Wenen werd dinsdag volgens een voorlopige meting 40,8 graden gemeten. De hoogste temperatuur in het Alpenland. In het oosten geldt code rood. Het vorige record dateerde van augustus 2013 met 40,8 graden.

0: Ministers van de Europese Unie willen bij crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over Ceuta, waar vorige week tienduizenden migranten de grens met Spanje overstaken. De Ierse minister Jim O'Callaghan zei dat de Europese Unie verenigd is en Spanje steunt. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Mikudoe, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe! Car-team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Marisa Wildeboer.
5: Een hele goede dinsdagmiddag. Hier is 4

0: Backstreet Boys hoor je hier op
1: Paradise FM.
0: Ja, Paradise FM inderdaad. Goed dat je luistert. Er is natuurlijk weer iemand bij me aangeschoven. Het kan niet missen. Vanessa Werkhoven. Vanessa.
2: Tuurlijk.
0: Welkom, ben ik. Ja. Echt leuk. Ik heb het echt gemist. Twee weken ben je weg geweest.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, dus ja. Ik zat hier maar een beetje alleen. Ik heb ook geen kletspot vragen meer beantwoord.
2: Heb je helemaal met niemand zitten kletsen op deze tijd?
0: Nee, je bent niet vervangbaar, Vanessa. Dit moet ik gewoon met jou blijven doen.
2: Ja, nou goed. Volgende vakantie, dan ga ik ook niet.
0: Dan ben ik je... Ja.
2: Maar voorlopig zijn mijn vakantiedagen een beetje
0: op.
2: Nou, niet helemaal, maar bijna. Ja. Daarom.
0: Nou, dan bel ik je gewoon in hoor, Vanessa, voor de volgende keer.
2: Nee, gaan we niet doen.
0: Nee. Oké, ik heb een leuke vraag. Ik ben hier benieuwd naar. Oké, er is nu net een onderzoek uitgekomen. En in dat onderzoek staat dat als je voor je 13e op social media zit, dat je lagere schoolcijfers haalt.
2: Oh.
0: Ja, jij hebt natuurlijk kinderen. Jij zit natuurlijk ook, we zitten allemaal op social media. Vanaf welke leeftijd vind jij het acceptabel om aan je kind een telefoon te geven? Wat is jouw mening daarover?
2: Oh, dit is zo'n lastige vraag.
0: Klopt. En dit is ook een hele persoonlijke vraag. Want ik weet dat iedereen daar heel anders over denkt.
2: Ja.
0: Wat is jouw mening daarin?
2: Nou, ik zou zeggen, wacht zo lang als je kunt. Ik heb met mijn oudste, maar toen begon het allemaal net. Hè, toen kwamen die Blackberries in de tijd dat zij in de puberteit kwam. Ik geloof dat Lucky in de brugklas zat. Dus dan was ze 12 ongeveer. En toen had ze de eerste Blackberry. Maar dan kon je niet zoveel mee als wat je nu met de iPhone
0: had,
2: natuurlijk. Dus dat was die leeftijd. Dat heb ik echt, want ik weet dat bij haar in groep 8 ook al kinderen met die dingen rondliepen, weet je wel. Dat had zij echt niet. En weet je, als je zegt, je krijgt het gewoon niet, dan is het er niet, hè.
0: Ja,
2: het is het moment dat je gaat wankelen en dat je dan zegt, nou, hier heb je er een, maar alleen 's avonds of maar. Dat werkt niet. Het is wel of niet. Dat is voor kinderen duidelijk. Ja, en bij de jongste twee heb ik echt willen wachten. Maar op een gegeven moment kregen ze een mobiele telefoon.
0: Ze kregen een mobiele telefoon. Ja, maar dan kan je ook niks meer.
2: Niet van mij, maar natuurlijk wel uiteindelijk met overgehaalde toestemming van mij.
0: Oh ja.
2: Maar dat was een hartstikke lief cadeau.
0: Ja.
2: En daar ben ik dus gaan wankelen. Ja, en toen was het hek van de dam. Dat is...
0: En hoe oud waren ze toen?
2: 8.
0: Toen waren ze 8.
2: En ik denk dat Mees toen 10 was.
0: Ja, oké. Okay.
2: Dus Mientje was dan 8 en Mees was 10.
0: Ja.
2: En dat is wat ik zeg. Dan hebben ze het en dan blijft het. En dan is het, dan is de controle houden is echt lastig.
0: Ja, en ik moet zeggen, hier op Curaçao, het is natuurlijk, je hebt de grotere afstanden. Alles gaat met telefoon. Meer dan in Nederland, voor mijn gevoel.
2: Tegenwoordig wel. En dus daarom, ik zou zeggen, kijk, wij redden het vroeger ook zonder. Ja. Dus wacht zo lang mogelijk.
0: Ja. Het was ook altijd wel leuk, toch, buiten spelen. Kijk, ik kom ook inderdaad, vanaf klas 1 kreeg ik een telefoon.
2: Ja.
0: Om me heen hadden al wel heel veel een telefoon, maar het was nog niet zo'n grote hype dat iedereen het had. Tegenwoordig heeft iedereen het.
2: Ja.
0: En als je dan als enige in de klas niet een telefoon hebt, ik kan me wel voorstellen dat je dat niet leuk vindt.
2: Nee, en je mist heel veel communicatiemiddelen.
0: Klopt.
2: Natuurlijk, hè? Want de kinderen die appen elkaar, die gaan ergens heen, hè? Die spreken hier af. Zeker hier op Curaçao, waar de kinderen niet allemaal even met de fiets uit huis rijden en we gaan naar het pleintje en we zien wel wie er staat. Alles moet afgesproken worden, want ouders moeten rijden. Je moet weten hoe laat dit, hoe laat dat. Dus dan is natuurlijk inderdaad een appgroep of zo. Of hoe praten die kinderen via Snapchat? Allemaal wel gewoon... Ja, dat heb je dan wel nodig.
0: Maar scholen doen er ook aan mee. Ik bedoel, tegenwoordig zijn de examens... Hè, je krijgt vanaf het begin van je jaar krijg je een iPad.
2: Ja.
0: Examens gaan vaak digitaal. Alles wordt natuurlijk wel... Ja, de wereld om ons heen is niet meer op papier met een pen en een papier.
2: Nee.
0: Dat het wel heel fijn is.
2: Ja, dat klopt. Ja, mijn kinderen gaan naar Miguel Poirier Academy. Daar doen ze alles met de laptop. Dus dat is toch nog even een ander gevoel dan op een tablet. Weet je wel? Maar nee, dat klopt. Alles wordt digitaal. Ja, je ontkomt er niet aan.
0: En nee, dan, klopt.
2: Weet je, kijk, ik zeg... op het moment dat ze er eenmaal een hebben, dan is het lastig om de controle te houden. Dat zeg ik persoonlijk als ouder, de ouder die ik ben. Maar aan de andere kant, je kan natuurlijk hele duidelijke regels opstellen.
0: Ja.
2: Alleen ik... Ja,
0: regels. Ik kan zeggen, wat zijn de regels die jij dan thuis afspreekt.
2: Ja.
0: Kijk, ze zitten natuurlijk wel op een leeftijd nu dat... Ja, wat voor regels kun je nog verzinnen?
2: Ja, nou ja, je kan natuurlijk alles verzinnen en jouw wil is wet. Maar ik ben daar dan weer niet zo streng in. Ik vertrouw mijn kinderen. Ik vind het ook goed dat ze leren om... Nou ja, ze kunnen fouten maken als ze in een val... Ze kunnen soms beter in een valkuil lopen en dan zeggen... Jeetje mam, dit en dit is aan de hand, want ze zijn wel heel open. En dan leren we er weer van. Maar volgens mij gaat dat allemaal wel goed.
0: Ja, nou weet je wat mijn vader vroeger deed?
2: Nou?
0: Mijn vader deed soms gewoon de internet eruit.
2: Ja, dat is dus zo makkelijk.
0: Dan was mijn broer aan het gamen en ik was filmpjes aan het kijken. En dan zei hij elke keer... telefoons naar beneden.
2: Huppatee.
0: En dan uiteindelijk gewoon internet. Rats eraf.
2: Ja, en dan komt iedereen. Maar dat is dus bij ons ook. Het is net alsof het heeft geregend in Nederland en de wurmpjes komen.
0: Ja. Dan ineens komt iedereen
2: hier
0: schuld.
2: In huis. Als die wifi uitvalt, dan zie je ineens, hoor je die kamerdeurtjes ook klik, klik.
0: Dat is
2: mam.
0: Echt. Ja. Maar ja, tegenwoordig heb je jezelf er ook mee als je internet. Als jij je internet thuis uitzet, dan ga je ook niet doen.
2: Gewoon even wat op je telefoon zetten.
0: Ja. Dan stiekem alles downloaden.
2: Nee, goed. Het is aan de ene kant is het een uitdaging. Aan de andere kant kunnen we ook echt niet meer zonder. Hè?
0: Nee, klopt. Ja, en ik vind het wel heerlijk dat het er is.
2: Ja,
0: we blijven meer in contact met elkaar, met de wereld.
2: Ja, het is sociaal op een andere manier.
0: Ja, nou ja, we moeten er toch maar aan toegeven, denk ik.
2: Ja, dat is zeker. Ja, ik zou niet meer zonder willen, hoor.
0: Nee,
2: het wordt een hoop in als het wegvalt.
0: Ja, ik denk dat ik, nou, als we dat nog meemaken, dat in één keer, ze hebben het er wel over. Toch?
2: Niet over praten.
0: Nee, oké, we gaan stoppen. Nou, morgen weer tijd voor een nieuwe vraag. Dankjewel, Vanessa.
2: Yes.

0: Lego House van Ed Sheeran hoor je hier op Paradise FM. Straks hoor je Michael Jackson en Matt Simons.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Hohoho, welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialiteit bij Servifrais te Janwee. Vive le vin!

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Tjeerd van Dam met de hoofdpunten uit het nieuws. Het Openbaar Ministerie vraagt vrijspraak voor Xiaohai F. in de Avior-witwaszaak. Er is wel een sterk vermoeden van witwassen, maar volgens het OM ontbreekt bewijs. Ook voor het overtreden van toezichtswetten wordt vrijspraak gevraagd. Wel zou F. jarenlang geen inkomstenbelasting hebben aangegeven. Door de lange duur van de zaak vraagt het OM geen straf. De zaak gaat morgen verder. De politie onderzoekt een reeks autobranden op Curaçao. Brandweerpost Mundo Nobo rukte gisternacht uit naar de Kaya Garapa in Guanajuato voor 2 brandende auto's. 1 auto werd snel geblust, de andere liep lichte schade op. In enkele dagen tijd zijn minstens 5 auto's in brand gestoken. Dan nog internationale headlines. De Guatemalteekse autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd na een hevigere uitbarsting van de vulkaan de Fuego. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. De vulkaan spuwt as, rook, gas en vuur. Langs de zuidoostelijke helling stroomt lava naar beneden. Scholen zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. Het dodental na de massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen aan. Velen zwemmend vanuit Marokko. De meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Marisa Wildeboer.
6: Een hele goede dinsdagmiddag. Hier is Michael Jackson met Billie Jean.

Ed Simons brak wereldwijd door met zijn warme stem en gevoelige popnummers. De Amerikaanse singer-songwriter werd vooral in Nederland enorm bekend dankzij zijn hit Catch and Release. In 2018 bracht hij We Can Do Better uit. Een vrolijk liedje met een positieve boodschap. Samen kunnen we altijd groeien en vooruit gaan. Hier is Matt Simons met We

0: hier.
1: Het zit er voor mij alweer op. Morgen ben ik weer te horen vanaf 2 uur. Ik geef het stokje over aan Vanessa Werkhoven. Maar voordat ik ga, laat ik je achter met een heerlijke klassieker. Een band die we binnenkort gaan zien op het North Sea Jazz Festival van Curaçao. Ja, de voorpret begint eigenlijk hier al op Paradise FM. Hier is Toto met Stop Loving You.

0: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: The new Kooijman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooijmanBV.com. Kooijman, everything you need to succeed.
2: Geen zin om te koken. Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een drie gangen menu voor 99 gulden. Of twee gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom dan.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie vraagt vrijspraak voor Xiaohai F in de Avior-witwaszaak. Er is wel een sterk vermoeden van witwassen, maar volgens het OM ontbreekt bewijs. Ook voor het overtreden van toezichtswetten wordt vrijspraak gevraagd. Wel zou F jarenlang geen inkomstenbelasting hebben aangegeven. Door de lange duur van de zaak vraagt het OM geen straf. De zaak gaat morgen verder. De politie onderzoekt een reeks autobranden op Curaçao. Brandweerpost Mundo Nobo rukte gisternacht uit naar de Kaya Garapa in Guanajuato voor 2 brandende auto's. 1 auto werd snel geblust, de andere liep lichte schade op. In enkele dagen tijd zijn minstens 5 auto's in brand gestoken. Internationaal nieuws. De Guatemalteekse autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd na een hevigere uitbarsting van de vulkaan de Fuego. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. De vulkaan spuwt as, rook, gas en vuur. Langs de zuidoostelijke helling stroomt lava naar beneden. Scholen zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. Het dodental na de massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72 auto's in brand gestoken. Internationaal nieuws. De Guatemalteekse autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd na een hevigere uitbarsting van de vulkaan de Fuego. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. De vulkaan spuwt as, rook, gas en vuur. Langs de zuidoostelijke helling stroomt lava naar beneden. Scholen zijn gesloten en bewoners.

0: vanuit Marokko. De meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord. In de hoofdstad Wenen werd dinsdag volgens een voorlopige meting 40,8 graden gemeten. De hoogste temperatuur in het Alpenland. In het oosten geldt code rood. Het vorige record dateerde van augustus 2013 met 40,5 graden in Bad Deutsch-Altenburg. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Werkhoven werkt over.
6: Tijd voor mijn overwerkuren. Die beginnen we met Janet. Paradise.

toch een lekker nummer. En wat heeft deze band toch ook echt alleen maar lekkere nummers, hè? Het is Paradise en Bluff, wat zou je doen? Een hele goede middag. Het is alweer dinsdag. Ja, dat heb je meestal, hè, na de maandag. Maar morgen is het alweer woensdag. Hey, ik hoop dat je er een beetje lekker in zit vandaag. En dat je een beetje goed door die dinsdag heen komt. Het laatste stukje gaan we gezellig samen doen. Want het is natuurlijk 4 uur geweest. Werkhoven werkt over. Speciaal voor jou tot 7 uur ben ik hier. Om je die laatste uurtjes van de dag richting de avond door te slepen. Nou ja, goed. Ik hoop dat het niet nodig is. Dat het gewoon alleen maar puur voor de gezelligheid is. En gezellig wordt het zeker. Het wordt een leuk programma. Ik heb sowieso natuurlijk een fijne prijs weer die ik weg ga geven. Rond 7:50 meestal. Voor iedereen die heeft meegespeeld met de muziekquiz, kans op een lekker diner voor twee. En vandaag is dat een diner voor twee bij de buurvrouw. Verder ga ik zo meteen eventjes bellen met Tayo Vlietstra. Die heeft namelijk een film gemaakt. Ja, en dat is een film die onder andere in samenwerking met Dolf van Stapelen. Meer grote bekende namen van het eiland die hebben meegewerkt aan deze film. Daarover zo meteen meer. Ik heb eerlijk is eerlijk de flyer gezien. En verder denk ik, nou, dit ziet er superleuk uit. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik ga de goede man zo meteen eventjes bellen. Dus als je ook denkt van wat is dit? En is het wellicht een hele leuke nieuwe film om te gaan kijken, geproduceerd hier op het eiland? Dan hoor je dat zo meteen zeker. Verder even zien. Er is een leuke pop-up store aankomende donderdag. Op het terrein van de oude Luna Blauw. Hè? Bij de bioscoop in Otrobanda. Superleuk. En daar is een pop-up store voor een nieuw modemerk. Er zit een heel mooi verhaal achter dit merk. En het merk heet Lumbale Tres. Dat komt ook echt ergens vandaan. Het is een super gaaf merk. Mooie kleding. En daar kun je dus aankomende donderdag kun je hele mooie spullen daar gaan kopen. En zometeen bel ik ook eventjes met de designer van deze pop-up store. Verder heb ik heel veel lekkere muziek klaarstaan. En laten we maar beginnen met deze van Shanice. Dit is een lekker.

0: Johannes en Nada Falgo Sin Tu Amor. We gaan eventjes een spelletje spelen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En dat doen we vandaag natuurlijk weer voor een lekkere prijs. Vandaag mogen wij een heerlijk diner voor twee weggeven bij de buurvrouw. Ja, ik zeg wij van Paradise FM. Maar aan mij de eer om hem ook echt weg te geven. Ja, dat vind ik altijd erg leuk. Aan het einde van de dag mag ik nog even zo op de valreep iemand blij maken met een lekker etentje en hopelijk ook een hele fijne ervaring. Nou, dat gaat in dit geval zeker goed komen. Want het is dus een diner voor twee bij de buurvrouw. Wat moet je ervoor doen? Ja, nou ja, goed, je weet het al, hè. Even goed luisteren en simpel antwoord geven op de volgende vraag.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

Oeh, ik heb te vroeg gezegd dat je simpel antwoord moest geven. Dat is niet echt het geval. Dit is een lastige zeg. Zo, ik ben heel benieuwd of je hier wijs uit kunt. Ik hoop het voor je, want het is natuurlijk wel lekker. Even een gratis etentje voor twee bij de buurt.

0: Je mond van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

0: Dit is Tjeerd van Dam met de hoofdpunten uit het nieuws. Het Openbaar Ministerie vraagt vrijspraak voor Xiaohai F in de Avior-witwaszaak. Er is wel een sterk vermoeden van witwassen, maar volgens het OM ontbreekt bewijs. Ook voor het overtreden van toezichtswetten wordt vrijspraak gevraagd. Wel zou F jarenlang geen inkomstenbelasting hebben aangegeven. Door de lange duur van de zaak vraagt het OM geen straf. De zaak gaat morgen verder. De politie onderzoekt een reeks autobranden op Curaçao. Brandweerpost Mundo Nobo rukte gisternacht uit naar de Kaya Garapa in Guanajuato voor 2 brandende auto's. 1 auto werd snel geblust, de andere liep lichte schade op. In enkele dagen tijd zijn minstens 5 auto's in brand gestoken. Dan nog internationale headlines. De Guatemalteekse autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd na een hevigere uitbarsting van de vulkaan de Fuego. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. De vulkaan spuwt as, rook, gas en vuur. Langs de zuidoostelijke helling stroomt lava naar beneden. Scholen zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. Het dodental na de massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen aan. Velen zwemmend vanuit Marokko. De meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
3: Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
2: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
5: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
6: Dit is Paradise FM. Nu, Werkhoven werkt over.
7: En we zijn onderweg naar Grace Jones, naar Billy Joel.

0: to be.
1: Jack Johnson en Upside Down. Nou, er zijn wel bepaalde dingen waarvan je soms denkt, daar raak ik wel een beetje upside down van. Hè? Dat je denkt, ja, is this how it's supposed to be? Soms loopt het leven een beetje gek. Ja, dat heeft iedereen wel eens. Maar wat deze Italiaanse dame had, dat is gewoon, ja, dat kun je je niet voorstellen. Dit is wel even een verhaaltje, hoor. Ik las dit vanmiddag en ik denk, tjonge, jonge, jonge. Nou, stel je voor, je hebt een lot gekocht. Ja, je hebt zin in een leuk extra geldbedragje. Dus je koopt een lot, je laat het vervolgens in de winkel controleren. Waar ze je vertellen, nou, sorry, maar we kunnen niet uitkeren. Dan denk je, ja, oké, dan heb ik niks gewonnen, toch? Jammer, je laat het lot vervolgens achter in de winkel. Kan, je kan het ook meenemen, maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, mijn portemonnee zit vol, mijn tas zit vol. Ik bedoel, gooien jullie het maar gewoon in de prullenbak. Maar later kom je thuis. En dan is er dus iemand van je familie, gelukkig, die vervolgens eventjes die cijfertjes naloopt van jouw lot. En dan kom je erachter dat je lot dus 1 miljoen euro waard is. Ja, dan is dus die reden dat ze zeiden, we kunnen het nu niet uitkeren, is begrijpelijk. Want ja, ze hebben niet even 1 miljoen euro in de kassa liggen. Dus maar ja, fijn ook dat ze even deze informatie verschaffen. Nee, lot ligt in de prullenbak. Dit overkwam dus een vrouw in Italië. De vrouw is uiteraard direct teruggerend naar de winkel. Maar daar was het dus al te laat. Ongelooflijk, hè? Het lot lag in de vuilnisbak. En de vuilniswagen was al vertrokken om dat ding op te halen. Ja, dan denk je gewoon echt, mijn lot is gewoon dit. Ik verdien gewoon geen miljoen. Nou goed, ik kan die stresslevels dus nu al omhoog voelen komen. Laat staan hoe heftig dit voor die vrouw was. Maar zij belden het afvalverwerkingsbedrijf. Daar waren ze erg behulpzaam. Ze hebben vervolgens uitgezocht welke vuilniswagen het afval had opgehaald. En daarna zijn de medewerkers meer dan een dag lang bezig geweest om door het afval heen te zoeken. En met succes. Oh, dit lijkt me zo'n ontzettend satisfying moment. Ik ga er gewoon spontaan van kwijlen. Wat heerlijk, want tussen alle vuilnis kwam het winnende lot voor 1 miljoen euro weer tevoorschijn. Nou, die vrouw die barstte natuurlijk meteen in tranen uit van blijdschap. En weet je, eerlijk is eerlijk, die mannen, ja, dat vind ik dan ook wel weer leuk om me daarin te verplaatsen. Hè. Dan werk je dus als vuilnisman op zo'n vuilniswagen. En dan mag je dus gaan zoeken naar een lot van 1 miljoen gulden. Ter waarde van 1 miljoen gulden. Dan verwacht je natuurlijk wel dat je een leuke beloning krijgt, toch? Nou, uiteindelijk heeft de winnares beloofd om alle extra kosten van de zoekactie terug te betalen. Ja. En daar zou ik dan denken als vuilnisman. Maar betekent dat ook dat ik een leuk extraatje krijg? Of betaal je gewoon alleen alle extra kosten terug? Ja, dat kun je natuurlijk makkelijk doen als je een miljoen hebt. Nou ja, goed, dat weet ik niet. Maar die vrouw die is inmiddels miljonair. En wat een verhaal is dit, toch? Ongelooflijk.

0: ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents, 4 wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre Vents.
2: Exacte man.
3: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties. Dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscurasao.com.

0: nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. Internationale spanningen rond Venezuela in januari en tussen de Verenigde Staten en Iran in maart hebben het nieuwe crisisprotocol van de centrale bank getest. De procedures hielpen bij een snelle beoordeling, maar het crisisteam hoefde niet in actie te komen. Dat staat in het jaarverslag over 2025. De bank heeft ook het risicobeheer versterkt en plannen voor bedrijfscontinuïteit vernieuwd. Het Openbaar Ministerie vraagt vrijspraak voor Xiaohai F. in de Avior-witwaszaak. Er is wel een sterk vermoeden van witwassen, maar volgens het OM ontbreekt bewijs. Ook voor het overtreden van toezichtswetten wordt vrijspraak gevraagd. Wel zou F. jarenlang geen inkomstenbelasting hebben aangegeven. Door de lange duur van de zaak vraagt het OM geen straf. De zaak gaat morgen verder. Internationaal nieuws. De Guatemalteekse autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd na een hevigere uitbarsting van de vulkaan de Fuego. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. De vulkaan spuwt as, rook, gas en vuur. Langs de zuidoostelijke helling stroomt lava naar beneden. Scholen zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. Het dodental na de massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen aan. Vele zwemmend vanuit Marokko. De meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord. In de hoofdstad Wenen werd dinsdag volgens een voorlopige meting 40,8 graden gemeten. De hoogste temperatuur in het Alpenland. In het oosten geldt code rood. Het vorige record dateerde van augustus 2013 met 40,5 graden in Bad Deutsch-Altenburg. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1.
3: Het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken

0: Het is Paradise en George Michael samen met Mary J. Blige en hun prachtige cover van het nummer Ass. Ik zag vanmiddag een hele mooie filmposter. Die kreeg ik onder de ogen. En dit is een poster die viel mij op. Niet alleen vanwege het mooie design, maar ook vanwege de namen die ik zag staan. Waarvan ik dacht, nou ja, dit vind ik leuk. Weet je wel, er zijn op het eiland ontzettend veel makers met film bezig. En heel veel mensen, zoals bijvoorbeeld onder andere cameraman Dol van Stapelen natuurlijk. Maar ook Deborah Noordwijk, Amanda Belvoort. Dat zijn allemaal mensen die ik regelmatig spreek rondom film op het eiland. Ik dacht, het is hartstikke leuk om hierover eventjes te bellen met de maker van de film, Taju Vlietstra. Die heb ik op het moment ook aan de lijn. Dag Taju.
1: Hallo, hallo, hallo. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, jij vindt het zelf prettig om in het Engels te antwoorden, hè, op mijn vragen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik praat gewoon goed Nederland. Ik bestaat alles. Maar als je moet over een film praten, dan heb ik liever Engels. Want ik ben eigenlijk Italiaans. Dus ja. Engels is een beetje beter.
0: Nou, dan gaan we gelijk overschakelen. Want goed, okay. je hebt veel woorden nodig. En als je woordenschat in het Engels veel groter is, dan is dat natuurlijk fijn. Laten we even beginnen bij het begin. De film Felicia en Sophia. Vertel.
1: So yeah, this is a story that talk about two main themes. So the first one is, let's say, unconditional love. How do you say unconditional love in het Nederlands?
0: Onvoorwaardelijke liefde.
1: Okay, so the verhaal is, yeah, the story is about this 10 years old Afro-Caribbean girl that live with the mother, a single mother. I'm very interested in looking and understanding single mother concept, because in the island, in Curaçao, you have a lot of single mother.
0: Klopt.
1: Not only in Curaçao, in all the Caribbean island. So I know how difficult it is to raise a child, so to be alone is something, it intrigues me to understand more. So that was one of the theme.
0: Yeah.
1: And the other theme, of course, is the artificial intelligence. I mean, nowadays we are all surrounded by artificial intelligence, so the world is being changed forever. We still don't know what will happen in the near future. Can be something, I don't know, terrible or something amazing. I like to see in a positive way. So like AI is a kind of a tool. Mm-hmm. So the movie is about this little girl that discover a kind of humanoid. So let's say a robot with a woman semblance. So it looks like a woman, but has a head like ChatGPT, like Gemini, like Claude. So of course the machine can answer everything.
0: Yeah.
1: And it start everything like a joke, and then it goes deeper and deeper and deeper, and yeah. So it's something I'm really interested in discovering, in understanding, in showing. You know, so we shoot in some of the most beautiful scenario in Curaçao. We had a beautiful scene with the chess master. The actor was Alamán de Belfort,
0: mm-hmm.
1: Inside the Gouverneur in Otra Banda. But then we also shot in Playa Canoa, in Playa Junco. We did also one scene on the top of the Christopherberg mountain. It was a beautiful journey. I had amazing people next to me. You know, movies are always about collectivity, so maybe the director has a vision, but then, you know, thanks to the people that works with him, it becomes more interesting, because more talent, more ability, they get all together. And then you see this vision, this movie at the end. And I cooperate, for example, with Dolph. He mm-hmm. was the director of photography. Everyone knows Dolph in the island for Tula de Revolt, but not only for the amazing movie. And he's someone that, you know, wherever he point the camera, it catched poetry, you know, beautiful build. He has an ability to transform in beauty whatever he shoot.
0: Nou, wat fantastisch. Ik wou wat vragen, want je hebt natuurlijk van tevoren een bepaalde visie, dat zei je al, hè, en dan heb je dat is hartstikke mooi, dat zit in jouw hoofd als maker, maar dan heb je een team nodig om dat neer te zetten. Nou ja, ik hoop sowieso dat op het moment dat je de film voor het eerst zag, dat je zag wat je ook in je hoofd had. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat door de samenwerking dat het misschien zelfs meer is geworden. Hoe heb je dat ervaren?
1: Nou, ik heb de laatste versie eigenlijk 2 dagen geleden gezien. Ja, yeah, well, I saw the last version 2 days ago because you know how is a movie, you know, you after you shoot, you start looking all the scene, then you start editing, canceling, editing, music, sound.
0: Yeah.
1: But then at the end, when you have, let's say, a final version, which in my case is 15 minutes, which is also good timing for the International Film Festival for a short movie, 15 minutes is good. Then you lock the video and the audio, and then it goes to the color and to the sound design. So, and that takes also a few days, weeks, and at the end you see, you know, something that, you know, start from zero and get to the moon, you know?
0: Yeah. Geweldig.
1: So in this sense, I'm super happy. Also, I had the executive producer TJ Scott. He's also this Canadian producer and director who made Otra Up in the island.
0: Mm-hmm.
1: And he also has a lot of experience. He made so many movies, TV series. You have his movies in Netflix. And to have also someone like him on your side, you know, whatever he tell you, whatever he give you a suggestion, it transform everything in an amazing result. So I'm really, really happy. Also the actor, I have Kenza Marley Feliz, this very young girl, 10 years old, and she was very talented and she was very comfortable in front of the camera. You know, to be in front of the camera the first time, sometimes it can also, yeah, make you a little bit instabiel or fragile. But she was just relaxed.
0: Natuurtalent.
1: Yes, yes,
0: ik ben heel erg benieuwd. En ja, je zegt al, hè, met heel veel mooie mensen, goede mensen, ervaren mensen samengewerkt. Maar natuurlijk ook mede mogelijk gemaakt door bepaalde fondsen. Hè? Het cultuurfonds Caribisch Gebied heeft een...
1: I have definitely to thank, first of all, the cultuurfonds Caribisch Gebied, but also the film office.
0: Ja.
1: Also Bharat Bojowani, he also support me. I'm really happy and very thankful for this organization that made the movie possible. Eloise van Wickelman from the film office also support me a lot.
0: Eloise van Wickelman,
1: big thanks.
0: We hebben er dus weer een mooie film bij. Ik ben ontzettend benieuwd. Dat is ook gelijk mijn laatste vraag. Waar kunnen we deze gaan bewonderen? Of moeten we wachten tot het filmfestival?
1: Ja, nu moeten we wachten op de filmfestival. Of course, I will apply to the Curaçao International Film Festival. But at the moment, I'm doing all the international world premiere around the world. Let's see if anything's come out interesting there. But I also submit for the Curaçao International Film Festival. Hopefully, beginning next year, we could see it in the cinema here in Curaçao.
0: Superleuk. Nou, wij kijken ernaar uit. Ik ben ontzettend benieuwd. We gaan het meemaken. Tayo Vlietsta over de film Felicia en Sophia. Dankjewel voor je tijd en dankjewel voor deze prachtige nieuwe film voor ons allemaal.
1: Perfect. Thank you so much.
0: Yes. Have a great day. Hetzelfde. Doei.
1: Bye. Ciao, ciao.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
5: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: 6. Dit is Tjeerd van Dam met de hoofdpunten uit het nieuws. Internationale spanningen rond Venezuela in januari en tussen de Verenigde Staten en Iran in maart hebben het nieuwe crisisprotocol van de centrale bank getest. De procedures hielpen bij een snelle beoordeling, maar het crisisteam hoefde niet in actie te komen. Dat staat in het jaarverslag over 2025. De bank heeft ook het risicobeheer versterkt en plannen voor bedrijfscontinuïteit vernieuwd. Het Openbaar Ministerie vraagt vrijspraak voor Xiaohai F. in de Avior-witwaszaak. Er is wel een sterk vermoeden van witwassen, maar volgens het OM ontbreekt bewijs. Ook voor het overtreden van toezichtswetten wordt vrijspraak gevraagd. Wel zou F. jarenlang geen inkomstenbelasting hebben aangegeven. Door de lange duur van de zaak vraagt het OM geen straf. De zaak gaat morgen verder. Dan nog internationale headlines. De Guatemalteekse autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd na een hevigere uitbarsting van de vulkaan de Fuego. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. De vulkaan spuwt as, rook, gas en vuur. Langs de zuidoostelijke helling stroomt lava naar beneden. Scholen zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. Het dodental na de massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen aan. Vele zwemmend vanuit Marokko. De meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf. Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Wacht even. Waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Dit is Paradise FM. Nu, Berghoven werkt over.
4: En zometeen Tina Turner na Juan Luis Guerra.

0: Met Urner en Private Dancer hier op Paradise FM. Nou, ik heb hem hoor. Echt, het heeft eventjes mogen duren. Joris die zei gisteren al tegen hem, heb je hem al? Heb je hem nou al? Heb je hem nou al? Ik had hem nog steeds niet. Ja, ik heb het natuurlijk over onze Paradise FM app. Maar ik heb hem even geïnstalleerd. En ik moet zeggen, dit ziet er wel leuk uit hoor. Als je een, gewoon een fanatieke Paradise luisteraar bent. En dat ben je natuurlijk, anders dan ben je nu niet naar mij aan het luisteren. Dan is dit wel echt iets wat je wil hebben. Het is een erg overzichtelijke app. Je kan naar home, nou ja, dan krijg je natuurlijk het live meeluisteren, het live meekijken. Leuke video highlights, hè. Heb je iets gemist? Waren er grappige dingen die gebeurden in de verschillende shows? Dan zie je die daar terug. Verder heb je ook nog de themazenders die je lekker aan kan zetten. De 60s en de 70s, de 80s en de 90s. Nou, dat kun je ook allemaal selecteren. Wat hebben we toch een hoop, hè? Ongelooflijk. Nou, de shows kun je allemaal terugluisteren. Het nieuws natuurlijk lezen, maar ook live appen met de studio, hè, door het... Even kijken hoor. Oh, dan druk je gewoon op het wolkje. Ja, op het ballonnetje bedoel ik, het luchtballonnetje. En dan kom je in één keer in de app terecht. Het is toch ongelooflijk? Dan kom je gewoon in één keer in de app. Je hoeft geen nummer meer in te tikken, niks. Alleen maar eventjes op het spreekwolkje drukken en dan hoppatee. Dan kun je met ons kletsen. Hartstikke leuk, lekker makkelijk. Verder die wekker. Even kijken hoor. Ja, want je kan wakker worden met Paradise natuurlijk. De radiowekker hier aanzetten. Nou, dan ga ik naar beneden. Dan ga ik een tijd, hè, niet te vroeg, want daar houden we niet van. En dan kun je het instellen of je het dagelijks wil. Eenmalig of dat soort dingen. En dan heb je op dit moment nog de opties tussen een standaard wekker. Inspirerende morgen met Jeremy Kessler. Even kijken of wat je dan hoort, of je dat hoort.
1: Goedemorgen. Zijn van die ochtenden waarop je wakker wordt en je hoofd nog even zegt... Nee hoor, rustig aan vandaag.
0: Nou, dit is toch leuk? Lekker wakker worden met Jeremy Kessler. Ontzettend leuk. En dan hebben we ook hier Harry Winterswijk. Ja, die is natuurlijk ook. Die hoort er ook bij. Dat is onze nieuwslezer van het hele uur. Even kijken hoe dat begint.
2: Oh ja. Harry Winterswijk hier. Goedemorgen, denk ik.
0: Ja, goed. Ik bedoel, iedereen is anders, hè? Maar ik vind dat toch iets minder gezellig. Ik word dan wakker met een gevoel van, oh jee, wat is er nou weer gebeurd? Even zien, dan hebben we Joris.
3: Hey. Hey. Goedemorgen.
0: Oh nee, dat wil ik ook niet. Nee, dan ga ik... Nou, weet je wat? Ik ga er ook nog eventjes in inspreken. Ga ik niet nu doen, maar die staat er deze week nog in. Beloof ik je. Dat is misschien ook wel eventjes fijn. En Marissa moet ook nog. Hé, maar dit vind ik hartstikke leuk, joh. Geweldig. Gewoon in de App Store of in de Google Play Store. Daar kun je hem vinden. Helemaal gratis en voor niets. Zet hem op je telefoon. En je hoeft helemaal niets meer van ons te missen.

Jawel, Mark Morrison en Return of the Mac hier op Paradise FM. Ik liep vanochtend eventjes door de stad, want ik moest vlak voordat ik even voordat ik naar mijn werk ging, moest ik even ergens naartoe nog. Ik moest nog eventjes wat dingetjes regelen. En ik liep daar en als vrouw heb je dat, dat hoort er gewoon bij. Ja, het gekke is dus dat wij daaraan gewend zijn als vrouwen. Ik denk als een man gewoon een keertje in het lichaam van een vrouw over straat zou gaan, dat hij echt zou denken, wat gebeurt hier? Maar wij zijn eraan gewend. Mannen die roepen af en toe wat, hè. En die psten af en toe een beetje. En die staan dan loop je een hoekje om en dan staan daar een paar mannen op de hoek van de straat en die vinden dan weer van alles en dat moeten ze dan hardop zeggen. Ja, je kan het wel proberen. Tenminste, ik bedoel, ja, bij mij niet echt als je op de hoek van de straat staat, maar je weet het nooit. Je weet het nooit. Hè, niet geschoten is altijd mis. Maar er liep op een gegeven moment een man mij tegemoet en dat vond ik wel leuk, want die ging dus ook iets roepen. Maar die zag ik niet aankomen. En ik denk dat hij er zelf ook wel misschien een beetje dat het hem overviel of zo. Hij zei namelijk niet eepst of hey, lekker ding. Maar hij zei, hey, fashion, zei hij. Hey, fashion. En ik denk, hè, hoor ik het nou goed? Ik denk, nou, dit vind ik eigenlijk wel leuk. Toch, die man die ziet mij aankomen en die denkt gewoon één woord, fashion. Nou, dat vind ik helemaal geweldig. Kijk, dat vind ik dan weer niet erg. Ja, en ook niet als je iemand mooi vindt en je zegt het, zeg het maar, be polite, weet je wel? Niet viezig, we houden niet van viezig, tenminste, ik niet. Maar fashion is altijd leuk. Nou, hou jij nou ook van fashion, dan moet je zeker aanstaande donderdag naar de gallery van het Keizershof gaan, want daar is namelijk een pop-up store. Er is een mooi merk, Lombale Tres heet het, en die hebben, nou wat ik kan zien, wel ja, echt gewoon mooie, fashionable, ja, beetje een naturel achtige kleuren. Beetje niet schreeuwerig, maar gewoon heel chic en mooi casual, zeg maar. Dat is de eerste indruk die ik heb, hè. Maar ik krijg zo meteen een tweede indruk, en jij ook, want ik ga met de ontwerper spreken. Chakaton, die is donderdag daar, met de pop-up store dus, in die gallery. Dat is direct aan de straat daar bij Keizershof. En daar kun je lekker kijken, inspiratie opdoen en ik denk ook wel mooie items kopen. Dus moet jij even in het nieuw nog, hou je van fashion, dan zou ik zeker donderdag daarheen gaan. Zometeen spreek ik met Chakaton. Het klinkt een beetje als Chaka Khan, hè? Maar dat is het niet. Chakaton. Ik heb een lekker nummer voor je klaarstaan. Ja, natuurlijk. If I can't have you.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: boards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
2: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. Internationale spanningen rond Venezuela in januari en tussen de Verenigde Staten en Iran in maart hebben het nieuwe crisisprotocol van de centrale bank getest. De procedures hielpen bij een snelle beoordeling, maar het crisisteam hoefde niet in actie te komen. Dat staat in het jaarverslag over 2025. De bank heeft ook het risicobeheer versterkt en plannen voor bedrijfscontinuïteit vernieuwd. Het Openbaar Ministerie vraagt vrijspraak voor Xiaohai F. in de Avior-witwaszaak. Er is wel een sterk vermoeden van witwassen, maar volgens het OM ontbreekt bewijs. Ook voor het overtreden van toezichtswetten wordt vrijspraak gevraagd. Wel zou F. jarenlang geen inkomstenbelasting hebben aangegeven. Door de lange duur van de zaak vraagt het OM geen straf. De zaak gaat morgen verder. Internationaal nieuws. De Guatemalteekse autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd na een hevigere uitbarsting van de vulkaan de Fuego. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. De vulkaan spuwt as, rook, gas en vuur. Langs de zuidoostelijke helling stroomt lava naar beneden. Scholen zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. Het dodental na de massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen aan. Vele zwemmend vanuit Marokko. De meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord. In de hoofdstad Wenen werd dinsdag volgens een voorlopige meting 40,8 graden gemeten. De hoogste temperatuur in het Alpenland. In het oosten geldt code rood. Het vorige record dateerde van augustus 2013 met 40,5 graden in Bad Deutsch-Altenburg. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
3: Turista, riba bo isla. Sin maleta, pero cu hopi sabor. Isimang aki, ciao Italia. Brinda, cupaline limoncello. Pa 35.90. Y pa 9.99, boti un bio pizza de un forno, dusci di Carrefour. Complete con un crispy maretti bruschetta, pa 6.99.
2: Code rood. Het vorige record dateerde van augustus 2013 met 40,5 graden in Bad Deutsch-Altenburg. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
3: Turista, riba bo isla. Sin maleta, pero cu hopi sabor. Isimang aki, ciao Italia. Brinda, cupaline limoncello. Pa 35.90. Y pa 9.99, boti un bio pizza de un forno, dusci di Carrefour. Complete con crispy maretti bruschetta.

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Werkhoven werkt over.
2: En

0: Tom Petty en de Heartbreakers met Mary Jane's Last Dance hier op Paradise FM. Ik had het net over fashion. Aanstaande donderdag dan kun je bij de Art Gallery van Keizershof gaan kijken en genieten van prachtige kleding van Lumbale Tres. De pop-up store is daar dan donderdag. En ja, ik ging eventjes in gesprek met de designer van dit merk. Ik dacht, voordat ik dat ga doen, ga ik eventjes googlen. Eventjes wat kleding opzoeken. He, dus ik denk, vind het leuk om te weten waar we het over praten. Ja, niet alleen leuk, belangrijk ook. Bovendien hou ik heel erg van fashion. Dus ik heb even ingetikt op Google Lumbale Tres. En wat krijg ik te zien? In eerste instantie dus niet die mooie kleren van Chakaton. Maar ik zie echt alleen maar ruggenwervels. Wat is dit? Wat is dit, Chakaton? Vertel.
1: Oh, ruggenwervels. Oké, dat is voor mij eigenlijk ook wel nieuw. Want ik ben, zoals je net zei, designer.
0: Ja.
1: En ik hou me minder bezig met het technische gedeelte van het verhaal, zeg maar.
0: Ja.
1: En mijn zus die doet dat. En de website is nog niet helemaal af. Dus we zijn nu daarom ook al foto's aan het schieten. Want we hebben vorige weekend de fashion show gehad hier bij Luna Blauw.
0: Ja.
1: Outer Banden. Daar waren we de zaterdag, de zondag en de maandag hebben wij gevuld met mooie dans en kleding.
0: Mm-hmm.
1: En nu zijn we eigenlijk foto's aan het schieten voor de website.
0: Ja, maar wat ik bedoel eigenlijk, want Lumbale Tres, die naam, hè, de naam van jouw brand, komt ergens vandaan. En dat heeft te maken met die rugwervels. Vandaar dat ik dit als eerste op Google als zoekresultaat krijg. Vertel even wat daarachter zit.
1: Wat erachter zit is dat, kijk, de brand is Lumbale Tres, omdat ik de Lumbale Tres van mijn wervel gebroken heb bij mijn vader. Want ik heb 8 jaar geleden een ongeval gehad op het werk.
0: Ja.
1: En in dat geval heb ik mijn L3 gebroken.
0: Ja.
1: Dus van de 5 wervels die van je rug heb ik de L3 gebroken. En dat is een Latijnse naam, Lumbale Tres.
0: Ja. Precies.
1: Dus mijn brand is dat geworden, Lumbale Tres.
0: Dat is dus eigenlijk ook de brug die jouw vorige carrière, namelijk in de bouw, verbindt met een totaal andere carrière, namelijk je werk nu als fashion designer.
1: Ja, precies. En ik heb een beetje bouw meegenomen, moet ik zeggen, want mijn wervel is vastgezet met platen en schroeven. Dus ik heb de bouw niet helemaal achter me gelaten. Ik neem het met me mee.
0: Oké, dat is mooi. Hartstikke mooi. Nou ja, maar die kleding die je nu ontwerpt, ik heb een aantal dingen gezien. Beschrijf het eens eventjes.
1: Nou ja, kijk, ik denk dat ik een beetje buiten dat standaard, dat normale is. Zo vind ik dat wij heel veel licht kunnen gebruiken in deze tijd.
0: Ja.
1: Tenminste, van waar ik vandaan kom, nu de laatste jaren, moet ik zeggen dat ik vind dat veel licht mogen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb veel licht. En ik ben heel erg van het gezond en opletten en letten wat je eet. En goed voor de natuur. En dus mijn kleding is heel erg gebaseerd op aardetinten.
0: En ook bepaalde patronen, hè, zie ik. Heel erg natuurlijke patronen. Het is, ik noemde het net casual. Kan ik dat zeggen?
1: Dat is, ja, zeker. Zeker. Ja, want zo noem ik dat ook. Ja, ja. Casual.
0: Ja, ja. Maar wel fashionable. Hey, en aanstaande donderdag fashionable Staan jullie dus bij die pop-up store. Wat kunnen we van deze avond bij Keizershof verwachten?
1: Nou ja, we hebben een aantal stukken hebben wij te bezien. Dus we hebben wat wij geshowd hebben de afgelopen weekend, de 3 dagen, hebben we daar een aantal stukken. We hebben besloten om 3 van elk stuk, zeg maar, hier neer te zetten. Mm-hmm. Omdat het gaat om de 3. Het is, we willen de tres, zeg maar, een beetje bekend maken.
0: Ja.
1: Dus hebben wij besloten 3 van elk stuk hier neer te zetten. Dus dan kunnen mensen dat even genieten van de mooie kleur en de natuurlijke tinten die wij hebben.
0: Ja, en de kledingstukken zijn ook te koop tijdens deze pop-up?
1: Kledingstukken zijn ook te koop, ja, dat klopt. Ja.
0: Oké, en je zegt de website is nog under construction. Dus we kunnen online nog niet echt iets opzoeken of aanschaffen.
1: Nee. Helaas is het nog niet zover, maar ik denk dat het heel snel gaat gebeuren.
0: Oké, nou ik denk dat het inderdaad na donderdag misschien wel handig is dat we, voor wie er misschien niet kan gaan of mensen die er waren en net mis hebben gegrepen. Heb je wel ook al een Instagram-pagina waar we op kunnen kijken?
1: Dat heb ik ook nog niet. Kijk, want het is zo dat ik zelf... Ik stap nu de wereld van de Instagram en heel de social media gebeuren is langs mij gegaan eigenlijk.
0: Ja.
1: Want ik heb mijn eigen dan afzijde van gehouden. Ja. Omdat ik heel erg in de natuur leef, zeg maar, probeert. Heb ik dat ook al naast mij gelaten.
0: Dus, ja, precies.
1: Maar nu ben ik toch wel gedwongen. Niet dat dat heel erg is.
0: Nee.
1: Maar ik ben wel soort van gedwongen om de wereld in te gaan. Want dat is toch wel hoe je de mensen kan bereiken.
0: Ja,
1: dus
0: zeker.
1: De Instagram en de Facebook en al die social media gebeuren. Ja, daar ben ik nu aan het opstarten. Want dat is voor mij een hele nieuwe wereld.
0: Ja.
1: Waar fashion voor mij niet helemaal nieuw is, want ik bedoel, ik doe het nu wel zo op deze manier, maar het is altijd wel iets dat mij boeide. Dat is altijd wel iets dat mij intrigeerde eigenlijk, fashion.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi.
1: Dus,
0: nou,
1: het is helemaal nieuw.
0: Nog geen Insta dus, ook nog geen Facebook, maar wel een mooie pop-up store aanstaande donderdag bij Gallery Keizershof. Wat een herrie bij jou op de achtergrond, zeg. Wat is er allemaal aan de hand?
1: Ja, ik denk dat er een auto de alarm afgaat of zo, denk ik.
0: We gaan ook afronden dan. Maar heel veel succes aanstaande donderdag 6 augustus bij Gallery Keizershof. Vanaf 7 uur ben je welkom bij Lumale Tres, de pop-up store. Dankjewel, Jacqueline.
1: Ja, dankjewel. En bedankt voor de gelegenheid.
0: Heel graag gedaan. Succes.
1: Dankjewel. Fijne avond.
0: Doei.
1: Doei.

0: en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een

0: half zeven.
1: Dit is Tjeerd van Dam met de hoofdpunten uit het nieuws. Internationale spanningen rond Venezuela in januari en tussen de Verenigde Staten en Iran in maart hebben het nieuwe crisisprotocol van de centrale bank getest. De procedures hielpen bij een snelle beoordeling, maar het crisisteam hoefde niet in actie te komen. Dat staat in het jaarverslag over 2025. De bank heeft ook het risicobeheer versterkt en plannen voor bedrijfscontinuïteit vernieuwd. Het Openbaar Ministerie vraagt vrijspraak voor Xiaohai F. in de Avior-witwaszaak. Er is wel een sterk vermoeden van witwassen, maar volgens het OM ontbreekt bewijs. Ook voor het overtreden van toezichtswetten wordt vrijspraak gevraagd. Wel zou F. jarenlang geen inkomstenbelasting hebben aangegeven. Door de lange duur van de zaak vraagt het OM geen straf. De zaak gaat morgen verder. Dan nog internationale headlines. De Guatemalteekse autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd na een hevigere uitbarsting van de vulkaan de Fuego. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. De vulkaan spuwt as, rook, gas en vuur. Langs de zuidoostelijke helling stroomt lava naar beneden. Scholen zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. Het dodental na de massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen aan, vele zwemmend vanuit Marokko, de meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
4: Banco di Caribe.
5: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
6: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten.

0: quiz.
1: En dan is het in één keer alweer 7:10 geworden. De tijd is voorbij gevlogen deze dinsdagmiddag die inmiddels in een avond is veranderd. En ik heb Tom aan de lijn. Een hele goede avond, Tom.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, heb jij een beetje een lekkere dinsdag in de benen zitten?
2: Ja, eigenlijk wel. Het was druk, maar weet je, de dag is voorbij.
1: Ja, is ook wel goed om daar eventjes op terug te blikken. Hè? Want terwijl ik het aan je vraag, hoor ik jouw twijfel in de ja eigenlijk wel. Want je moest even nadenken.
2: Nou ja, er zijn van die dagen, dan heb je 100 telefoontjes. Of er zijn dagen, dan heb je de 10. Vandaag was er eentje van 100.
1: Oh jeetje.
2: Maar uiteindelijk is alles goed, dus het is helemaal goed.
1: Mooi zo, heel fijn. Dus je hebt een rustige avond voor de boeg?
2: Nu wel. Ik ben net mijn avondeten in de oven aan het schuiven.
1: Lekker. En heb je dat geprept of heb je dat gewoon bij de supermarkt gehaald?
2: Nou, ik heb gisteren macaroni gemaakt en die ga ik vandaag als een lasagne afmaken.
1: Oh, wat een feest. Het is toch lekker, hè? Heerlijk. Is eigenlijk lekkerder dan dag 1 meestal.
2: Ja, klopt. Dat is zeker waar. De smaak is alleen maar beter.
1: Heerlijk. Nou, dan ga ik je niet al te lang ophouden, want jij wil aan je eten beginnen. Maar ik heb ook misschien nog een andere lekkere maaltijd voor je. En die hoef je helemaal niet zelf te maken. Dat is een dinertje voor twee bij de buurvrouw.
2: Dat is nog veel beter.
1: Ja, toch? Nou, laten we gelijk even gaan kijken of je daar inderdaad blij mee mag zijn. Want je moet natuurlijk eerst eventjes het antwoord geven op de volgende vraag. Komt u nog één keer aan.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Ik vond deze zelf erg lastig, hoor.
2: Nou, ik had hem bij de zang op het einde, had ik hem door. En toen Pepijn de tip gaf 's middags, toen wist ik het zeker. Maar toen had ik mijn antwoord afgestuurd.
1: Ja, oké. Maar dat was even een bevestiging. Want je kan natuurlijk in de loop van de dag altijd nog even wijzigen. Maar dat hoeft er dus niet.
2: Nee, gelukkig niet.
1: Oké, en weet jij nog wat de tip van Pepijn was? Want die heb ik net niet gehoord.
2: Iets met schreeuw om tranen voor angst of zoiets.
1: Ah, ja, nou ja, goed, dat eerste woord zegt het natuurlijk al. Hè. Welk nummer is dit en voor welke band?
2: Dit is Tears for Fears met Shout.
1: Ja, dat is inderdaad het goede antwoord. Ik zou het normaal even bewijzen door het te laten horen, maar ik heb hier niet het juiste fragment klaarstaan. Ik heb wel het liedje voor je klaarstaan, dus die ga ik zo draaien. En ik heb een dinerbon voor je. En die leg ik hier voor je neer, dus die mag je bij de redactie opkomen halen binnenkort.
2: Helemaal goed, dankjewel. Fijne avond.
1: Heel graag gedaan, fijne avond. En enjoy the macaroni turned lasagne.
2: Doen we.
1: Goed.
2: Dankjewel.
1: Doei.
2: Doei.

en The First Cut is de deepest. Wat een dramatische titel. Maak ik een einde aan deze editie van Werkhoven Werkt Over. Deze dinsdag zit er weer op, tenminste, wat betreft de dag. We gaan lekker de avond in. Ik wens jou een heerlijke avond toe. Ga daar lekker van genieten. En dan spreken we elkaar morgen weer. Schuif ik hier weer aan om 4. Tot dan.

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motors Groep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. Internationale spanningen rond Venezuela in januari en tussen de Verenigde Staten en Iran in maart hebben het nieuwe crisisprotocol van de centrale bank getest. De procedures hielpen bij een snelle beoordeling, maar het crisisteam hoefde niet in actie te komen. Dat staat in het jaarverslag over 2025. De bank heeft ook het risicobeheer versterkt en plannen voor bedrijfscontinuïteit vernieuwd. Het Openbaar Ministerie vraagt vrijspraak voor Xiaohai F. in de Avior-witwaszaak. Er is wel een sterk vermoeden van witwassen, maar volgens het OM ontbreekt bewijs. Ook voor het overtreden van toezichtswetten wordt vrijspraak gevraagd. Wel zou F. jarenlang geen inkomstenbelasting hebben aangegeven. Door de lange duur van de zaak vraagt het OM geen straf. De zaak gaat morgen verder. Internationaal nieuws. De Guatemalteekse autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd na een hevigere uitbarsting van de vulkaan de Fuego. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. De vulkaan spuwt as, rook, gas en vuur. Langs de zuidoostelijke helling stroomt lava naar beneden. Scholen zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. Het dodental na de massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen aan. Vele zwemmend vanuit Marokko. De meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord. In de hoofdstad Wenen werd dinsdag volgens een voorlopige meting 40,8 graden gemeten. De hoogste temperatuur in het Alpenland. In het oosten geldt code rood. Het vorige record dateerde van augustus 2013 met 40,5 graden in Bad Deutsch-Altenburg. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
5: Maduro en Curielsbank maakt u leeft.
3: Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras. Met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roysantu.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf

0: Bank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
1: Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Yeah.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountiel Beach.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekol of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: jouw volgende auto ontdekt kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.